0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje?

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

in een grote open envelop. Het had misschien al lang moeten gebeuren, het duurde

0: van 8 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: van 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een aanrijding in Rotterdam Centrum is vannacht een fietser overleden. Hij was rond 00:30 door een auto aangereden op de Oostmolenwerf bij de brug over het Haringvliet. Het slachtoffer is Rotterdammer van 40. Hij is nog gereanimeerd, maar hij bezweek ter plekke aan de gevolgen van de aanrijding. De autobestuurder is een 30-jarige man uit Rotterdam. Hij is aangehouden. Onbekenden hebben een explosief laten afgaan voor de deur van een portiek aan de Wolfhartstraat in Rotterdam-Sjaloos. De ontploffing was rond 4:15. Veel schade is er niet. De bom ging af op de stoep. Op straat lagen fragmenten van flessen wat kan wijzen op een brandbom, schrijft een 112-journalist. De politie doet onderzoek. Multimiljonair Wim Beelen betaalt toch de achterstallige huur van het failliete Miniworld in Rotterdam. Hij heeft toegezegd €300.000 over te maken aan de gemeente Rotterdam. Eerder had de nieuwe eigenaar van Miniworld geweigerd om de huur te betalen. Het Rotterdamse Madurodam verhuist begin volgend jaar van het Wena naar Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is in het pand aan de Wena, dan wil de gemeente Rotterdam het pand verkopen. Een jonge autobestuurder is in de Australische stad Newcastle op een groep mensen ingereden. 10 mensen raakten gewond, van wie er 2 in kritieke toestand verkeren. De politie gaat niet uit van terrorisme. De 18-jarige automobilist zou een zogenoemde burn-out hebben willen maken, waarbij het erom gaat om de autobanden flink te laten roken. Daarbij zou hij de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In het plaatsje Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het lokale rugbyteam toe te juichen. Het weer, de mist lost op en dan krijgen we mooi weer vandaag. Met zon, droog en 21 graden en er staat maar weinig wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een aanrijding in Rotterdam Centrum is vannacht een fietser overleden. Hij was rond 1:30 door een auto aangereden op de Oostmolenwerf bij de brug over het Haringvliet. Het slachtoffer is een Rotterdammer van 40. Hij is nog gereanimeerd, maar hij bezweek ter plekke aan de gevolgen van de aanrijding. De autobestuurder is een 30-jarige man uit Rotterdam. Hij is aangehouden. Afgelopen nacht zijn er op 2 plekken in Rotterdam-Sjaarloos explosieven afgegaan. De eerste bom ontplofte rond 3:30 op de stoep voor de deur van een portiek aan de Wolfhardstraat. Schade aan het portiek is er nauwelijks, melden 112 journalisten. Niemand raakte gewond. 1,5 uur later was het raak bij een portiek aan de Langehorst, op ruim 3 kilometer afstand van de eerste ontploffing. Het trappenhuis en de voordeur zijn beschadigd. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek. Als het aan de Rotterdamse gemeenteraad ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastig vallen. De VVD in Rotterdam had in een motie de wethouder opgeroepen om over zo'n cursus te gaan praten met justitie. En een meerderheid in de raad steunt het plan. De VVD vindt dat iedereen hand in hand over straat moet kunnen, zonder te worden nageroepen, bespuugd of in elkaar geslagen. En wie dat niet snapt, moet verplicht een cursus volgen, waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan, zegt de VVD. Uit onderzoek bleek onlangs dat de acceptatie van homoseksualiteit daalt onder jongeren. Steeds meer organisaties doen de gluurbril in de ban. De brillen van social media platform Meta met ingebouwde camera. Afgelopen week adviseerden ziekenhuizen nog om de brillen te weren vanwege de privacy. En nu komt sportkoepel NRC-NSF met het advies aan sportclubs om camerabrillen te verbieden. En ook musea, horecagelegenheden en cruiseaanbieders overwegen een gluurbrilverbod. Blijkt uit de rondgang van RTL Nieuws. Afgelopen week maakte Weekamp en brillenwinkel Hans Anders nog bekend de bril uit het assortiment te halen. Het weer, mooi weer vandaag. Met volop zon, droog en 21 graden en er staat maar weinig wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer on-air, online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En wij gaan zo meteen in gesprek met wethouder Wim van der Kruijf. Die is ook voorzitter, zeg maar, van de sociale dienst Drechtsteden. En over de situatie daar, over het geld waar gefraudeerd, gestolen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar we gaan eerst luisteren naar muziekkeuze van onze technicus Koos van Wijngaarden.

0: Ja, dat is een mooi begin. Seeds of Love van Tears for Fears. En dat mensen die wat ouder zijn, die kennen deze muziek vast nog wel. En een mooie, ja, mooie warm-up voor het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. Of het met love te maken heeft, dat is maar de vraag. Maar tears of zijn er wel degelijk. Wim van der Kruijf, wethouder, die ook de voorzitter is van de Sociaal Dienst Drechtsteden Bestuur. Met andere wethouders uit deze regio. Ja, er is weer een incident, maar een groot incident. Want was het eerder het wantrouwen bij het personeel wat er leefde, waar diverse onderzoeken gedaan zijn, wat ook als een donderslag bij helder hemel, althans op het moment dat het naar buiten kwam, die brieven, is er nu een nieuw incident. En dat heeft met geld te maken. Er wordt gesproken van dat er een bedrag van rond een miljoen euro gefraudeerd is door medewerkers. Klopt dat?
1: Nou ja, het bedrag van een miljoen euro klopt inderdaad. Welk etiketje erop moet plakken, dat is deels nog wel een vraagteken. Wat we binnen de sociale dienst geconstateerd hebben. Het goede nieuws is in dit geval dat het binnen de sociale dienst ook zelf geconstateerd is vanuit interne controle. Dat is toch al, hoe erg het ook is, maar toch wel geruststellend ook dat het zelf geconstateerd wordt. En niet zoals de vorige keer allemaal van buiten moest komen. Dat kan je nog herinneren met anonieme brieven en een hoop issues. Dat is nu niet aan de hand. Maar er is inderdaad een miljoen euro in het spel. Maar goed, je gebruikt er een paar woorden bij. Zijn medewerkers. Nou ja, dat is waar. Wat we gezien hebben is voor een bedrag van ongeveer 4 ton. En die miljoen is in twee bedragen verdeeld. Op een bedrag voor 4 ton dat er inderdaad één medewerker is geweest. Dat is een ZZP'er geweest, een ingehuurde medewerker die een half jaar bij de sociale dienst gewerkt heeft. Ondertussen niet meer overigens, want toen geconstateerd is het contract meteen beëindigd. Die inderdaad opdracht heeft gegeven aan bedrijven.

0: geweest die opdracht heeft gegaan aan bedrijven aan haarzelf geleerd. Dat die opdrachten ook deels zijn gegaan naar een familielid van haar, die overigens wel in dienst was bij de sociale dienst, die overigens op staande voet ontslagen is en die werkte nu ook niet meer. De rechter heeft dat ook gehonoreerd. Dus dat betekent ook wel dat we ook dat wel een verhaal hebben. Ja. Want een rechter honoreert niet zomaar een ontslag op staande voet, zou ik maar zeggen. Dus dan is er echt wel wat aan de hand. Dus dat is dan ook gestopt. En ook aan andere relaties dan niet bij de sociale dienst werkte, maar wel relaties waren van de betreffende ingehuurde kracht. Dat zijn dingen die niet kunnen. En dat kun je melden bij de politie. Dat heet dan aangifte doen. En dat doen we. En vervolgens is dan de politie en het Openbaar Ministerie om te kijken wat ze verder met die zaak gaan doen. En als ik het even heel formeel juridisch zeg, of het wel of niet fraude is, is uiteindelijk aan de rechter dan om te bepalen.
1: Goed.
0: Nou goed, dat is even wat juridisch. Maar daar kan ik altijd oppas met die woorden te gebruiken. Want voor je het weet is het ook smaad. En dat kunnen we nu nog niet vaststellen.
1: Nee, maar je kunt in ieder geval wel vaststellen dat het over 1 miljoen gaat. Waar is het aan onttrokken?
0: Nou, dit gaat over de brede steun aan de toeslagen gedupeerden. Daar is wet herstel op van toepassing. Dat betekent dat die mensen die ooit allemaal gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire geholpen worden. Dat kan van alles en nog wat zijn. Dat kan zijn dat mensen coaching nodig hebben, traumaverwerking nodig hebben, dat ze kinderen hebben die achterop en in de problemen geraakt zijn, die hulp nodig hebben. Eigenlijk is het om die mensen die aan de grond zijn geraakt door de toeslagenaffaire weer een nieuwe start te geven. Weer met hun leven verder te kunnen gaan en er weer bovenop te helpen. He, daar gaat herstel over. En daar kan heel veel voor nodig zijn. Dat kan ook zijn dat iemand in zijn woning in de problemen is geraakt en een woning nodig heeft. Of zodanig aan de grond geraakt is dat je denkt, ja, dat hele huis, er was geen geld meer. En er moet een nieuwe vloer in of een nieuwe keuken in of iets of een nieuwe koelkast. Of, het kunnen ook heel praktische dingen zijn. En daar worden dan opdrachten voor gegeven om dat te regelen. En daar gaat het over. Die opdrachten die zijn verleend aan voor een deel in ieder geval aan bedrijven waarvan wij groot vraagteken zetten. Sterker nog denken dat dat niet in de haak is.
1: Maar zijn de toeslagaffaire gedupeerden nu opnieuw weer gedupeerd?
0: Dat denken we niet. En ik zeg het bewust zo voorzichtig, want dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar het lijkt erop, er zijn opdrachten, ik noem het maar voor coaching gegeven, voor een nieuwe keuken of een nieuwe vloer of anderszins wat moet gebeuren. En ons punt is dat gegeven wordt aan bedrijven waarvan je denkt, ja, dat hoort niet in die korte bocht, aan jezelf of aan een familielid of anderszins. Daar gaat het om. We hebben ook wel het idee dat er af en toe misschien te hoge rekeningen zijn gestuurd. Of als er iets geplaatst wordt wat in één keer niet goed ging en er is nog een vervolgactie op nodig waarvan je normaal zou zeggen, nou ja, dat valt onder garantie. Dat er dan toch weer een factuur wordt gestuurd om dat op te lossen. Nou, zulke soort
2: ja, maar dan zaken. Is het toch fraude?
0: Nou ja, dat is nog maar de vraag. Dat is, ja, ik bedoel, wij noemen het onregelmatigheden. Dat is civiel recht, dat is heel juridisch, maar zo noem je dat dan. Hè? De sociale dienst is opdrachtgever en een ander die levert. En als er een offerte is voor een keuken van 50.000 euro en een ander levert een keuken van 50.000 euro, nou ja, dan is dat allemaal voor conform contract. Maar, alleen kun je achteraf zeggen, misschien had het maar 30.000 euro moeten zijn.
1: Ja, maar ditzelfde soort verhalen kennen we ook uit Rotterdam. Waar ook ambtenaren bezig waren met grondwerk en al dingen. Ook allemaal vriendenpolitiek. Kwamen ook uit deze regio, ook die mensen. Maar dan komt bij mij de vraag boven. Is dat een zwakte van gemeenteorganisaties? Dat die ruimte er is om dit te kunnen doen.
0: Nou ja, laat ik voorop zeggen dat er binnen de sociale dienst, dat we vastgesteld hebben dat de controlemaatregelen tekortschoten. En dat die strakker afgesteld moesten worden. En dat is intussen ook gedaan. En dus wat gebeurd is, dat kan nu niet meer gebeuren. Als je ietsje breder trekt. Kijk, overal waar je probeert goed te doen, en dat klinkt gek. Overal waar je probeert goed te doen, zie je altijd mensen die er ook misbruik van maken. Wij hebben ook tegen het team van herstel op de toeslagen gezegd, help die mensen. En dat moet ruimhartig, dat heeft ook de Tweede Kamer gezegd. Dus hele discussies in het land, die zullen veel mensen volgen. Zeggen, die mensen moeten we echt ruimhartig willen helpen, want de overheid is daar ernstig tekortgeschoten en dat heeft het vertrouwen in de overheid geschaad. Dus je geeft ook ruimte om ruimhartig te helpen. En dan zeg ik in dit geval, binnen de sociale dienst, is er dan één iemand die je inhuurt die misbruik maakt van de positie die je hebt. Daar begint het wel mee. Ja, maar uiteindelijk moeten we natuurlijk controlemaatregelen hebben, maar het begint ermee dat iemand het überhaupt in zijn hoofd haalt om dit te gaan doen.
1: Ja, zonder nou een gelijke waardeoordeel uit te spreken. Je haalt dus iemand.

0: binnen om dit te regelen. Op grond van waarom haal je die binnen? Iemand moet toch, ik neem aan dat iemand ook gecontroleerd wordt.
1: Nou ja, dat gebeurt sowieso. Als wij eigen medewerkers hebben, zie je natuurlijk een screening bij in dienst komen. Wat je bij alle werkgevers ziet, dan moet je een VOG, een VOG-verklaring omtrent gedrag inleveren. Dit was een ingehuurde medewerker. Die huren wij in via gecontracteerde partners. Zo gaat het allemaal met contractmanagement en inkoop bij grote organisaties als een gemeente en een sociale dienst. Die partners waar je mee samenwerkt, die zijn ook allemaal gescreend dat het gewoon betrouwbare, fatsoenlijke partijen zijn. Vervolgens weet je dat die partijen ook, als ze mensen inhuren, daarop moeten letten. En dat gebeurt ook. Dus ook in dit geval is er sprake van een VOG geweest. Maar dat is nooit een garantie. Al heeft iemand een VOG en dan let je er allemaal op dat er eentje tussendoor loopt die gek gaat doen. Maar ja. Bij wijze van spreken huren we jou morgen in en ik denk dat je een deugdelijke kerel bent. Maar wie weet ga je opeens ook iets doen waarvan ik denk, dat had ik nou nooit gedacht.
0: Ja, een eigen omroep starten.
1: Ja.
0: Ja. Alle gekkerheid op een stokje. Een miljoen weg. Zoals het er nu uitziet. Is dat terug te halen?
1: Ja, nou, laat ik zeggen, het miljoen is natuurlijk betaald. Het wil niet zeggen dat dat hele miljoen onterecht betaald is. Er zijn wel daadwerkelijk, dat is ook vastgesteld, er zijn wel daadwerkelijk diensten en producten geleverd. Dus in mijn voorbeeld, er is een vloer gelegd, er is een keuken geplaatst, er is coaching aangeboden. Dus we hebben niet een miljoen uitgegeven aan iets waar we niets voor terug hebben gehad. Dus een gedeelte van dat miljoen is ook gewoon netjes vertaald in diensten en producten die moet. De manier waarop kun je van alles en nog wat van vinden, hè? Aan je eigen bedrijf, aan het bedrijf van een familielid. Misschien ook voor een deel. Hè. Je ziet een tweedeling van 4 ton wat aan deze medewerker hangt. En 6 ton wat aan een ander onderzoek hangt. Waar je een cluster van bedrijven ziet die ook probeert ruimhartige facturen te sturen. Als dat je nu daarna kijkt dat terecht is. Ik zeg het maar even voorzichtig. Dat gaat allemaal uitgezocht worden. Kijk, waar wij als gemeente geld terug kunnen halen, doen we dat. Dat is ook in gang gezet. We hebben in ieder geval bij die betreffende medewerker ook beslag laten leggen op bezittingen, goederen, rekeningen. Om het veilig te stellen dat als wij geld terug kunnen halen, dat er ook onderpand is. Geen kale kip is waar je niet van kunt plukken, maar dat er nog wat veren aan zitten. Daar is beslag op gelegd. Dat is ook door de rechter goed gevonden. Want je kunt je voorstellen dat daar dan weer bezwaar tegen gemaakt wordt door diegene. Maar het bezwaar heeft niets uitgehaald. Dus dat beslag mogen we leggen. Dat ligt ook nog steeds. In de komende periode zullen we verder moeten gaan uitzoeken hoe het nou precies zit. Waar wel wat voor geleverd is, waar niet wat voor geleverd is. Mm-hmm. Wat niet deugt, om dat weer terug te halen. Dus ja. Die acties die worden ingezet.
0: Dat doen jullie zelf? Of
1: zijn ingezet al zelfs.
0: Of wordt daar een extern bureau voor ingezet?
1: Uiteindelijk, daar krijg je hulp bij. Ik bedoel, de juridische procedure heb je sowieso advocaten.
0: Kost ook weer geld.
1: Mee nodig. Ja, ja. Dus zeker kost dat geld. Ik bedoel, uiteindelijk kost dit gewoon geld.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan zijn er toch alleen maar verliezers, financieel.
1: Ja. Ja, nee, maar het is zo. Ja, ik heb daar geen ander antwoord op. Het is verschrikkelijk dat dit gebeurt. Ik vind het allerverschrikkelijkste voor de toeslagen ouders zelf. Die hebben al heel veel meegemaakt. Onze indruk is, jij vroeg daar net ook naar, dat die er niet onder lijden in de zin van dat ze niet krijgen waar ze recht op hebben. Sterker nog, dat krijgen ze allemaal wel. Maar ook als je deze verhalen weer hoort, doet dat ook wat met mensen. Dat je denkt, ik word geholpen en over mijn rug lopen andere mensen zich weer in hun eigen voordeel dingen.
0: En dan zijn jullie de overheid.
1: Ja, wij zijn de overheid die mensen proberen te helpen. En dan hebben we een team voorzitter wat overigens als team, dat wil ik ook zeggen, echt goed werk doet. Dat team is een mannetje of 15 à 20 en vrouwtje. En ik weet, begin 25, dus ietsje langer geleden, was daar echt ook nog wat kritiek op. En terecht dat dat niet goed ging en niet ruimhartig genoeg ging en dat er extra energie op nodig was. Dat is ook gedaan. Dat heeft er ook toe geleid dat vanaf mei 25 dat team is opgeschaald. Dat we het beter zijn gaan doen. Dat zeggen de toeslagenouders zelf ook. Die zijn eigenlijk heel blij met hoe de afgelopen jaren het team richting hen gefunctioneerd heeft. Laten we dat ook vasthouden. Ja. Dat moet de overheid ook
0: maar
1: doen.
0: Dat beeld is niet beschadigd geraakt. Althans, niet wat ik zo links en rechts gehoord heb.
1: Nee. Daar ben ik dan blij mee.
0: Ja.
1: Ja, ondanks al alle ellende ben ik daar dan blij mee. Ik had het nog erger gevonden natuurlijk. Geld, wat verkeerd terechtkomt, wat voor ons allemaal is. Het is uiteindelijk belastinggeld wat we lopen uit te geven. Wat we weliswaar allemaal van het Rijk krijgen, maar ook wat we van het Rijk krijgen is allemaal belastinggeld wat we met elkaar opbrengen. Dat moet wel op de goede plek terechtkomen en niet bij mensen die zichzelf erdoor willen verrijken. Nee, daar zijn we het gauw over eens.
0: Hoe lang gaat dit duren?
1: Nou ja, de misstand als zodanig is al gestopt.
0: Ja.
1: De betreffende medewerkers werken hier niet meer. Op het moment dat geconstateerd werd, dat was begin dit jaar. De eerste signalen bij de toenmalige voorzitter van de sociale dienst, dat was ik toen nog niet. Die kwamen in februari dit jaar binnen en de directeur uiteraard. En die hebben op dat moment gewoon die medewerkers gewoon van hun taak afgehaald. Alle betalingen stopgezet. Alle uitgaande betalingen die nog niet weg waren ook on hold gezet. Kortom, alles is gewoon bevroren. De procedures zijn aangescherpt. Dus wat je hier leest, gebeurt al vanaf februari 26 niet meer.
0: Nee.
1: Maar alles wat daarvoor gebeurd is, zeg maar ongeveer van de zomer van 25 tot het eind van vorig jaar. En dat is dat miljoen. Dat moeten we voor een deel kijken hoe we dat wel weer terug kunnen halen. Ja, dat gaat nog wel even duren, denk ik.
0: Ja, maar goed, de toeslaggedupeerden zullen er verder niets van merken.
1: Nee, niet in de zin van dat ze niet geholpen worden. Nee. En waar ik altijd toch voorzichtig in ben, want daar ben ik wel gevoelig op. Ik weet toeslagenouders die volgen alles in de media over toeslagen. Die mensen die zijn vaak zwaar getraumatiseerd. Ze zijn niet in de koude kleren gaan zitten. Dat is echt heel kwetsbaar voor als je dat hebt meegemaakt. En die lezen ook weer dit. En dat doet ook wat met die mensen. Dus wij bereiden ons er ook wel op voor. In ieder geval zijn we erop voorbereid. Dat mogelijk er toch toeslagenouders zijn hier ook in de regio. Die toch in de lucht komen van wat is er aan de hand. En word ik wel goed geholpen. Maar misschien ook wel iets naar aanleiding van al die berichtgeving. Nou, je hebt zelf gezien, de afgelopen dagen staat het allemaal in de krant. Het is hier op de lokale televisie. Ik zit nu bij jou in de radio-uitzending. Mensen horen, zien en lezen ervan. En dat kan ook weer dat zou kunnen leiden tot signalen van mensen die zeggen, ja, maar nu ik dit lees, kan ik ook wel begrijpen wat ik meegemaakt heb en die daarmee komen.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we wel en op voorbereid.
0: Zijn jullie op voorbereid?
1: Zeker.
0: Goed.
1: Primair om die mensen gewoon het comfort te geven van dat we voor hen alles blijven doen wat nodig is. We willen ook geen gedupeerde toeslagenouders proactief gaan benaderen. Dat werkt ook weer.
0: Maar stel, Wim, mensen luisteren nu.
1: Ja.
0: En die denken van, hoor eens, ik wil er meer van weten of het mij ook geraakt heeft. Hoe melden ze zich?
1: Nou ja, dat kan op heel veel manieren. Ik zeg, alle toeslagenouders zelf, die hebben gewoon consulenten, zo heet het dan bij de sociale dienst, zeg maar hun contactpersoon met wie ze contact hebben over de dienstverlening en de vragen die ze hebben. Als je diegene gewoon vertrouwt, ik zeg nu, wij hebben de overtuiging dat het hele team wat er nu zit, daar heeft een rotte appel tussen gezeten, maar die is eruit. Dat het hele team wat er nu zit gewoon een team is wat je kunt vertrouwen. Dus heb het er dan gewoon over met je consulent. Om te beginnen, mocht dat nou helemaal, dat je denkt dat wil ik niet of dat durf ik niet of om wat voor reden dan ook. Uiteindelijk zeg ook mijn mailadres staat gewoon op de website. Ook dat van de directeur van de sociale dienst. Er zijn ook vertrouwenspersonen. Er is ook een e-mailadres. Het kan op heel veel manieren. Maar de eerst aangewezen weg is, bespreek het gewoon met je
0: consulent. Gewoon melden bij je consulent op die manier.
1: Ja.
0: Ja, het onderzoek moeten we afwachten, hè? Van de aangifte is gedaan.
1: Nou ja, nee, die wordt komende week gedaan.
0: Die wordt komende week gedaan.
1: Ja.
0: En dan gaat het lopen. Dan gaat de officier van justitie gaat beoordelen. En dan gaat het voor de rechter komen.
1: Nou ja, dat is uiteindelijk aan de officier of aan het Openbaar Ministerie dan of dat wel of niet gebeurt. Kijk, wij doen aangifte omdat we denken er zijn hier onregelmatigheden die niet deugen, die ook strafrechtelijk iets zouden kunnen betekenen. Uiteindelijk is het aan het Openbaar Ministerie om daar een oordeel over te vellen van hoe ernstig ze het zien. Ja, ik weet bij het OM ook altijd, je moet ook keuzes maken en prioriteren. Dan lees je de krant ook vol van gezien de capaciteit.
0: Ja. Capaciteitsprobleem. Ja.
1: Die ze daar hebben. Dus ik heb nu geen idee of ze het wel of niet opvolging gaan geven. Ik hoop van wel. Je doet geen aangifte in de hoop dat je onderin de bureau landt.
0: Ja, te meer ook inderdaad wat je zegt. De beeldvorming is niet positief. En het zou nog een eigen leven kunnen gaan leiden wanneer dat niet snel opgepakt wordt.
1: Ja, nou ja, je mag hopen. Kijk, je zei het zelf, de overheid heeft zeker een voorbeeldfunctie. Het vertrouwen in de overheid, ja. Dat weten we ook allemaal. Dat stel ik ook niet onder stoelen of banken. Dat is niet hoog als je alle peilingen ziet.
0: Nee, absoluut niet.
1: Als deze dingen gebeuren, is dat voor een aantal mensen weer een bevestiging. Het is niet goed. Kijk, wat wij willen laten zien, wij staan er niet achter. We doen aangifte en dit willen we niet. En dan hoop je dat ook, ik zou haar zeggen, maar dat is mijn persoonlijke opvatting, dat als je dit soort dingen doet, dat je er ook strafrechtelijk gezien niet mee wegkomt.
0: Goed, we gaan het afwachten nu, hoe het balletje gaat rollen. Wim van der Kruijf, dank dat je hier gekomen bent op de zaterdag. En we gaan zo meteen weer verder, want we gaan, misschien hou je er ook wel van uit die periode, de disco classics. We hebben hier een specialist in huis en die gaat ons vertellen over de vergeten disco nummers die er allemaal geweest zijn. En heb jij ook gedanst à la John LaTravolta op de dansvloer?
1: Nou ja, ik was vroeger, moet ik bekennen, meer van de hardrock. Dat is ook leuk, muziek. AC/DC en Rolling Stones en zulke soort muziek.
0: Maar dat is meer met een biertje in de hand. En,
1: Ja, zo is het. Maar het was ook heel gezellig.
0: Juist.
1: Ja.
0: Goed. Goed, hardrock voor Wim van der Kruijf. En zo meteen gaan we luisteren naar een gesprek met Barry Lentz. En over de vergeten disco-nummers die er ook waren. Niet alleen die hele bekende, maar ook nog heel mooie kleine pareltjes, hè?
1: Ja, nou, laat ons verrassen.
0: Oké, Wim, wij zien elkaar denk ik volgende week dinsdag weer, hè?
1: Aanstaande dinsdag is de gemeenteraadsvergadering en jij zit altijd trouw op de publieke tribune. Dus ik verwacht je daar weer.
0: Ontgaat me niet.
1: Goed.

0: Ja, de luisteraars die wat ouder zijn, die weten nog wel. De glinsterballen aan het plafond. Dus een typische kleding die erbij hoorde bij de disco-muziek. Want daar hebben we het over. En er waren pareltjes bij, zonder meer. Maar er waren ook pareltjes bij die waarschijnlijk alweer ontgaan zijn. Door de jaren heen verstreken. En ik heb hier een meneer voor me zitten, een Barry.
1: Dave.
0: Ja. En jij hou je er helemaal mee bezig.
1: Ja, zeker. We zijn al een tijdje begonnen met de Forgotten Disco Classics, 70-80's vooral. Alleen ja. die periode, zeg maar. En ja, ik ga al zoveel jaar uit, meer dan 20 jaar. En je hoorde elke keer dezelfde nummers. Heaven, Relight My Fire, Disco Inferno, blijven leuke nummers. Maar ja, dan denk ik, er was nog zoveel meer. En ook ja. van de Nederlandse inbreng, Time Band, Spargo, Chaplin Band, Novo Band. Dus ja. dat eigenlijk, Ben. Ja.
0: Ja, ja, ja, en doe je niet alleen, hè?
1: Nee, dat doe ik met, samen met Timothy van der Holst. Van,
0: geen onbekende.
1: Nee, dat kennen jullie wel, denk ik. Ja. Die echt een mannetje van alles ja. drumt in de Prince coverband. En ja, producer is die. En DJ natuurlijk al heel lang. Vroeger deed hij altijd de Beat Club in Bibelo.
0: Ja,
1: altijd,
0: kortom. Met sommige mensen stroomt gewoon het bloed door de aderen. Maar bij hem stroomt dus de muziek door de aderen.
1: Dat klopt, ja. Toen hij mijn idee hoorde, zei hij, ik doe mee. Ik vind het te gek.
0: Dus, helemaal goed. Ja, maar dan denk ik van, ja goed, je noemde net een aantal bekende nummers op. En ja goed, je hoort het net, wethouder Wim van der Kruijf was niet zozeer van de disco, maar weer van de hardrock.
1: Ja, ja.
0: Diertje in de hand en langs de kant en stampen. Als we het over vergeten nummers hebben, waarvan jij zegt van, joh, dat was een prachtig nummer. Maar waar hebben we het dan over?
1: Ja, bijvoorbeeld Shame, Shame, Shame van Shirley and Company. En Lady Bump van Shirley McLean, Penny McLean, ja. En de Nederlandse inbreng, ja, heb je Time Bandits. Die zijn nog steeds bezig. Masada is ook nog steeds bezig. Daar heb ik al veel respect voor, die mannen. Die zijn nog steeds...
0: Ja, Masada, die overleven nog heel veel oude artiesten.
1: Ja.
0: Je hebt net even met Koos gesproken, hè, onze technicus, en Koos van Wijngaarden. En jullie hebben even met elkaar gesmoest en een aantal nummers boven water gehaald, waar je zegt van, nou, dat is wel leuk om te laten horen. Kunnen we één nummer laten horen aan de luisteraars? En dat we zeggen van, nou, praten we daarna nog even verder.
1: Ja, ja, het is, bijvoorbeeld de Nederlandse inbreng Time Bandits, die hebben Live It Up. En dat hebben ze nou opnieuw uitgebracht met Lois Lane, Henk Bestbroek en nog een paar. Dus dat is wel een leuk nummer. En dan horen we nou de oude versie, de eerste versie.
0: De originele.
1: De originele versie.
0: Ja, precies. Ja. Nou goed, Koos, gooi de speakers open.
2: Ja, daar komt-ie.

0: Ja, het nummer Live It Up van The Time Bandits. En Dave Blans, jij bent er echt mee bezig. Timothy kon door familieomstandigheden niet aanwezig zijn. Of was die ook aangeschoven. Droeve familieomstandigheden. Maar jullie organiseren ook dansfeesten, hè?
1: Ja, op zondagmiddag hè, van 2 tot 6. En er blijkt dus veel animo voor te zijn van onze leeftijdsgroep. En aankomende zondag 4 oktober is de eerste weer na de zomerstop.
0: En waar wordt die gehouden?
1: Dat wordt gehouden in Match in de bovenzaal. Daar een beetje disco aangekleed, weet je wel.
0: Ja, allemaal strakke broeken aan en weet ik het allemaal niet.
1: Je mag verkleed gaan, maar het is niet verplicht in ieder geval. Nee, maar wel leuk.
0: Goed. Nou, mensen als jullie gaan, pas je aan de tijd. Ja, de tijd van Koen.
1: Klopt.
0: Maar, het wordt in Match gehouden. Boven in de bovenzaal. En entree, hoe gaat dat?
1: Entree is gewoon online via Match. Kijken op de agenda van Match, staan we tussen. En dat is gewoon €9 online. En als je bij de zaal, als er nog kaartjes zijn, dan is voor €10 kun je nog een kaartje kopen. Dus we hebben de prijs bewust laag gehouden. Want tegenwoordig, als je al die feesten kijkt, nou, dat is niet normaal die prijs.
0: Nee, dan kun je bijna zomervakantie gaan. In ieder geval zondagmiddag. Veel plezier hebben in Match. Teruggaan in de tijd. Pareltjes horen. Wordt verzorgd door jou en Timothy samen.
1: Zeker, ja.
0: Terug in de tijd. Hier in Dordrecht. Dat kan altijd, hè? De oudste stad van
1: Absoluut,
0: Holland.
1: Absoluut, ja, zeker, zeker.
0: Goed. Nou, de disco knalt. Zondagmiddag in Match. En dan sluiten we nu even af met een nummertje. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. En dat is onze clubwatcher, Corrado Franke, die we even gaan bellen. Ja.
1: Oké.
0: Succes.
1: Dankjewel, Ben.

En hier een kort gedicht van een Dordtse dichter. Een niet onbekende naam voor mensen uit Dordrecht. Dan heb je het over Ton de Delemare. Een kort gedicht van 5 regels. Dit is mijn stad. Een nooit voltooide toren. Een schip dat in geen maartenschat of nieuwe haven past. Water walsend aan de kaden. Ton Delemare.

0: ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man van 40 is vannacht overleden na een aanrijding in Rotterdam Centrum. De fietser reed op de Oostmolenwerf ter hoogte van de brug over het Haringvliet. Daar werd het slachtoffer geschept door een auto. De fietser is nog gereanimeerd, maar bezweek ter plekke aan de gevolgen van de aanrijding. De autobestuurder, een man van 30 uit Rotterdam, is aangehouden. Afgelopen nacht zijn er op twee plekken in Rotterdam-Charloos explosieven afgegaan. De eerste bom ontplofte rond 3:30 op de stoep voor de deur van een portiek aan de Wolfvaartstraat. Schade aan het portiek is er nauwelijks, melden 112 journalisten en niemand raakte gewond. 1,5 uur later was het raak bij een portiek aan de Langehorst op ruim 3 kilometer afstand van de eerste explosie. Het trappenhuis en de voordeur zijn beschadigd. Er raakte niemand gewond. Als het aan de Rotterdamse gemeenteraad ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. De VVD in Rotterdam had in een motie de wethouder opgeroepen om over zo'n cursus te gaan praten met justitie. En de meerderheid in de raad steunt het plan. De VVD vindt dat iedereen hand in hand over straat moet kunnen zonder te worden nageroepen, bespuugd of in elkaar geslagen. Wie dat niet snapt, moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we dat doen hier in Nederland, zegt de VVD. Uit onderzoek bleek onlangs dat de acceptatie van homoseksualiteit daalt onder jongeren. De Irene Wüst ijsbaan in Tilburg is voorlopig dicht. Door een technisch probleem is het ijs op de baan gesmolten. Hoe de installatie die ijs maakt kon uitvallen is niet bekend. Het is ook nog onduidelijk wanneer de ijsbaan weer open kan. De beheerder vindt het jammer om schaatsfans te moeten teleurstellen. Zo staat op de Facebookpagina van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg. Het weer, mooi weer vandaag. Zon, droog, 21 graden en er staat maar weinig wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen. 10 minuten vertraging. Een 30 minuten vertraging op de N57 vanuit Middelburg naar Brouwersdam bij Burg-Haamstede. 6 kilometer file. Ook de andere kant op daar vertraging op de N57 richting Middelburg. Een kwartier vertraging bij Delta Park Neeltje Jans. En op de N65 Tilburg-Den Bosch. 10 minuten vertraging bij Kromvoort. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: Studio De Wit.

0: Make her the cutest that I've ever seen. Give her two lips like roses and clover, and tell her that her lonely nights are over.
1: Ja, dat was Mr. Sandman van Simmel. En ja, ondertussen is deze tafel op alle stoelen zijn bezet. En dan gaan we het hebben over Varna, 25 jaar stedenband met Dordrecht. En ik ga gewoon even het rijtje af. Ik begin altijd bij de dames, het feit meneer de voorzitter. Charlotte Kooi van het Dordtse Veel.
2: Ja, dat klopt. En wij spelen dit jaar ook een rol in het vieren van 25 jaar Varna.
1: Ja.
2: Heel leuk.
1: En dan ga ik naar de voorzitter. Dus als je wat dichter bij de microfoon wil komen. Ja. Ja. Rob Schilbeek. Ja, lange tijd al met Varna verbonden. Hè?
3: Al, ja, ik heb het. Ik moet het gaan terugzoeken. Maar ik geloof dat ik nu ruim 15 jaar in het bestuur zit. Waarvan ruim 10 jaar als voorzitter. En ik ben nu bijna 78. Dus
1: ja.
3: Er moet een keer een eind aan komen. Ja, niet aan mij, maar wel aan mijn voorzitter. Ja.
1: Dat wil ik niet onderstrepen hier.
2: Nee.
1: Goed. Bestuur is belangrijk. Zeker als in de... Varna ligt in Bulgarije. Geopolitiek, maar daar gaan we straks ook over hebben. Dat heeft zeker invloed op alle dingen die er gebeuren. Ook in Bulgarije zelf.
3: Overigens bestaat de stedenband al veel langer.
1: Oh ja.
3: Ja, die is al eind 70er jaren is die al, zeg maar, min of meer informeel is die tot stand gekomen. In de tijd dat het natuurlijk nog achter het IJzeren Gordijn lag, Bulgarije. En pas in 2001 is die band geformaliseerd. Dus toen hebben echt de burgemeesters daar hun handtekening onder gezet.
1: Dus je kan zeggen, ze hebben zo lange tijd samengewoond en 2001 zijn ze gehuwd.
3: Mochten ze officieel, zoiets.
1: Ja, zoiets. Ja. Nou goed, dat is ook een samenlevingsverband, hè?
3: Zo, ja, hoort dat ook.
1: Ik ga naar dan van links en dan komen we straks bij het uiterste puntje van de tafel uit. En links, ja, Gerhard Lenting. Ja, welkom. Wilde de Gunstenaar heeft ook wat met Varna.
4: Ja, 2 jaar geleden werd ik uitgenodigd om mee te doen aan een groepstentoonstelling van 6 Dordtse en 7 Varnese kunstenaars. En dat vond ik een aardig aanbod en daar ben ik op ingegaan.
1: Goed, daar gaan we straks nog even verder over

0: bibliotheek 25 jaar, dus we houden het in de gaten, de stedenbanden.
1: Ja, en het schaken, ja, heel veel goede schakers komen ook uit het oosten, hè?
0: Ja, vertel me wat. We hebben de match dik verloren, dus ingeblikt. Trokken een blik meesters open en wij hebben er maar één, dus het stond bijvoorbeeld de uitslag al vast.
1: Ja, goed. Hoeveel?
0: Zeggen we niet.
2: Goed, ook maar voor.
1: Ja. Wie hier aan tafel ontbreekt, dat is Tom Delemar. Want afgelopen week, donderdag, stonden we stil op 1 oktober... bij het 25 jaar in de Blauwe Kamer van de bibliotheek aan Zet. En daar liep Tom rond, keurig met een... ja, hoe noemen we dat? Ja, geen medaille, hè?
2: Nee, een compleet tablet van Tim.
1: Ja,
3: maar hij liep krom.
1: Het was in ieder geval... hij was ereburger geworden. Samen met zijn vrouw Ada heeft hij in het verleden heel veel gedaan... inderdaad om cultuur in ieder geval levendig te houden. En dat was ook wat te merken. Want er was ook de ambassadeur van... de Nederlandse ambassadeur van... Bulgarije was ook aanwezig. Ja. En daar had ik een interview mee. Dat laat ik zo meteen even horen. Want de technicus is nu even bezig met een fotosessie. Dus allemaal even lachen. Dan komen wij allemaal mooi in beeld. Dankjewel, Koos. En voor de luisteraars, die foto's die zijn dan straks allemaal weer te bewonderen. Oost-Europa. Want daar hebben we het eigenlijk over, hè, meneer, het over Bulgarije. Oost-Europa heeft cultuur. Muziek is bekend, schrijvers zijn bekend. Dat verspreidt over, zeg maar, heel Oost-Europa. Belangrijk. Maar de politiek daar is vaak heel belemmerend geweest. En op dit moment zien we weer allerlei winden in Oost-Europa waaien. Geopolitieke winden. En de grote weerman die zit ergens in Moskou, in Kremlin, voor dat gebied... Die bemoeilijkt het. Er komen hele ineens weer rechtspopulistische partijen... komen er weer aanhangers van Poetin. Niet van het communisme, maar wel van Poetin, Rusland. Dat betekent dat er weer woelige baren aan het ontstaan zijn. Merken jullie dat ook in de relatie tot Varna? Rob?
2: Nou, er is een... Wij merken dat als stedenband niet direct... maar we weten wel dat nog altijd de houding van Bulgarije... ten opzichte van Rusland anders is dan de actuele houding die wij hebben. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Bulgarije... in de 19e eeuw door de Russen is bevrijd van de Ottomanen, van de Turken. Ja. Daar zijn ze nog altijd blij mee. Ja. En daar kan ik me iets mee voorstellen. En daarnaast... Ja, omdat het natuurlijk een land is wat via de Zwarte Zee ook grenst aan Rusland. Hebben ze ook veel handelsrelaties. Ze zijn afhankelijk van Bulgarije. Dus het is niet zo makkelijk om je helemaal van die Russen te distancieren. En te zeggen, ja, daar willen we niks meer mee te maken hebben. Zo is het niet. Godsdienstig is natuurlijk ook de Russisch-Orthodoxe kerk... en de Orthodoxe kerk in Bulgarije ook wel verwant... Hoewel men zich wel gedistanceerd heeft van de Russisch-Orthodoxe kerk. Maar het soort religie is vergelijkbaar. Dus wat dat betreft zijn er toch wel heel veel banden nog met Rusland... die niet zo makkelijk te verbreken zijn, als je dat al zou willen.
1: Nee, maar op zich hoef je dat ook niet te verbreken... als er een andere wind zou waaien in Rusland, denk ik. Ja, want ik bedoel, je hebt natuurlijk een gebied wat verwant is. Ik bedoel, wij halen ook onze patat in België. En wat ik wil zeggen is, dat is normaal. Die dingen dat je dus verwantschap hebt.
2: Ja, nee, maar goed. Ja, maar er is natuurlijk... Er is een tijd geweest dat al die Oost-Europese landen... toch echt onder de knoet zaten van wat toen nog de Sovjet-Unie was. Hè, waarbij je had kunnen voorstellen zeggen... nou, dat weg is, de Berlijnse muur gevallen is en al die dingen... dat die landen hartstikke blij zijn dat ze van die Sovjet-Unie... Hè, schuine streep Rusland, dat ze daarvan af zijn. Maar zo is het niet.
3: Het is niet zo.
2: Hè, dat is heel gek. Nee. Je ziet ook in de andere landen, zoals in Tsjechië, in Slowakije, in Hongarije... toch ook nog wel veel sympathie. En zelfs in Duitsland. Voor Rusland en voor de vroegere situatie van de Sovjet-Unie.
1: Ja.
4: Het is ook een psychologisch fenomeen. Hè, van dat iets wat verleden geworden is, dat kun je gaan idealiseren.
1: Ja.

0: En ja, daar zijn prachtige films over gemaakt. Ook, hè? Ja. In Oost-Duitsland, dat je daar ook zo'n grote groep mensen hebt die, die dan toch met een zekere weemoed denken aan, aan de goede kant van het rigide systeem.
1: Ja, een rigide systeem. En dan, denk je van, ja goed, het systeem bood hun ook wel wat een bepaalde zekerheid.
2: Absoluut.
1: Ja. En die zekerheid is weggevallen natuurlijk door een nieuwe marktmechanisme. En dat zal daar denk ik een rol spelen. Maar hoe, verhoudt zich dat dan in de relatie van Dordrecht met Varna? Want in Varna verandert er ook wat, neem ik aan.
3: Natuurlijk, ja, het is een westerse landgemeen. En je ziet ook dat wij hebben in het recente verleden ook vanuit onze regio wat grote orders geplaatst in Varna.
1: Ja.
3: Scheepsuilen in Varna zijn drie zeg maar baggerschepen zijn daar gebouwd. En wat je dan op een gegeven moment ziet, is dat omdat het zo makkelijk of mogelijk is geworden voor Bulgaren die gestudeerd hebben, die iets kunnen, om naar het westen te gaan, dat zo'n werf echt een probleem heeft om zijn mensen binnen te houden.
1: Ja.
3: En dat er zelfs bij een van die schepen een bij de bouw van die schepen een stagnatie is ontstaan, doordat er mensen weg waren. Ja, en dan moet je maar weer, om het maar oneerbiedig te zeggen, een blik Oekraïners of Turken opentrekken om dat aan te vullen.
1: Ottomanen.
3: Oh, ja, nou ja, dat weten ze zelf niet meer. Maar
0: ja, dat weten ze donders goed.
3: Nee, maar degene die dus die schepen bestelt, die heeft voor die schepen vanaf een bepaald moment ook alweer werk.
1: Ja.
3: En op het moment dat dat schip niet klaar is, heb je daar een probleem. Dan moet je een ander schip gaan inhuren en zo. Dus, dus het feit dat er
1: de continuïteit wordt verstoord door de verleidingen van het Westen.
3: De brain drain die naar het Westen. Ik heb overigens wel begrepen, ook van de ambassadeur nu, dat dat wel wat minder wordt. Een beetje vergelijkbaar met het proces wat je nu in Polen ziet.
1: Ja.
3: He, dat ook Polen zachtjes aan weer teruggaan. En zeggen, ja, het is nog zo slecht niet in Polen. En het gaat ook economisch vooruit. En dat is in Bulgarije ook wel zo. Maar er zijn toch heel veel mensen. Wij hadden een paar jaar geleden ook zo'n zwem. Manifestatie.
1: Ja, een soort zwemmarathon. Hè? Ja, ja, ja. En daar heeft, geloof ik, Nienke Blauw ook aan meegezwommen.
3: Ja, daar moesten we allemaal. Ja. Of ja, ik dan niet, want ik kan niet zo mee. Maar
1: u heeft niet meegezwommen?
3: Ik ben al bang onder de douche. Maar hebben ze zo'n rondje gezwommen. En er waren twee jongeren uit Bulgarije bij. Een mooi verhaal, hoor. En die kwamen op een gegeven moment bij de finish aan. En toen hebben we nog, misschien overdrijf ik iets, maar toch een minuut of 20 moeten wachten. Totdat de rest kwam. Ja, zeg. Wat bleek nou? Die twee, die zaten in de Olympische zwemploeg van Bulgarije. Ja, daar valt niet tegen op te ploeteren natuurlijk. Maar die mensen zijn wel heel snel daarna. Eén is naar West-Duitsland gegaan, de ander is naar Amerika gegaan. Is naar een Amerika een college. Ja, daar heb je een goede zwemmer. Je hoeft niet eens wat te kunnen studeren bij wijze van spreken. Maar je moet wel goed kunnen zwemmen. Dan kun je in zo'n college ook nog mooie punten scoren. Die zijn weg. Ja. En die komen misschien wel weer terug. Maar
1: dat heeft te maken met de verleidingen. Ik bedoel, als het ergens beter kan en makkelijker beter kunt krijgen.
3: Ja.
1: Dan krijg je die uittocht. Hè? Dat zie je ook in dorpen waar die leegstromen. Omdat ze vooral naar de Randstad gaan. Omdat ze daar meer werk of meer aantrekkelijke dingen kunnen doen. We gaan even luisteren. Ik weet niet of Koos het voor klaar heeft staan.
4: Jawel.
1: Ja, de burgemeester van, of de ambassadeur van Nederlandse ambassadeur in Bulgarije. Wat die ervan vindt, dan hebben we het over meneer Arthur den Hartog. Meneer den Hartog, ambassadeur van Nederland in Bulgarije. En hier vandaag in Dordrecht, want hier wordt vandaag stilgestaan. Dat er een stedenband is en die heeft al 25 jaar stand gehouden. Ja, wat is eigenlijk de betekenis daarvan?
2: Nou, het is sowieso in eerste plaats een felicitatie waard. 25 jaar, dat is toch wel ook voor Nederlandse begrippen een van de langst bestaande stedenbanden tussen Bulgarije en Nederland. Ja, de waarde daarvan, dat is het menselijke contact. Als ik hier ook vandaag hoor in deze bijeenkomst hoe divers de activiteiten zijn die worden georganiseerd in het kader van die stedenband, dat is echt onvoorstelbaar. Ja. En dat brengt mensen bij elkaar en dat hebben we niet alleen nodig tussen Nederland en Bulgarije, maar in Europa. Het is goed dat we bij elkaar zijn en van elkaars culturen kunnen genieten.
1: Ja, in het Europa van nu, hè, er is een hoop aan de gang. Veel verschuivingen. Was ooit natuurlijk zeg maar Oost-Europa, maar goed, dat is anders geworden. Hoe belangrijk is dan zo'n stedenband?
2: Ik denk steeds belangrijker, gelet ook op inderdaad de ontwikkelingen in Europa. Laten we niet vergeten dat Bulgarije zelf al 20 jaar lid is van de Europese Unie. Volwaardig lid ook. Hè. Als je naar een bank gaat, dan komen de euro's uit de muur sinds januari van dit jaar. Bulgarije maakt deel uit van de Schengenzone, dus vrij verkeer van personen tussen Nederland, Bulgarije en andere Europese landen. Ik denk dat het voor de samenwerking in Europa, laten we zeggen de samenwerking grassroots tussen mensen. Ja, dat is eigenlijk waar het begint. Zonder de mensen geen Europa.
1: Ja. Zou het de basis kunnen zijn dat Europa wat meer, ik zal niet zeggen de stedenband tussen Dordrecht en Varna, maar het principe dat op deze manier dat Europa beter beseft dat je meer op elkaar aangewezen bent in de huidige geopolitiek?
2: Ja, ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Je ziet wel vaker dat als de geschiedenis door moeilijke tijden gaan, dat mensen elkaar opzoeken. Ik denk dat we ook echt wel steun bij elkaar kunnen vinden, kunnen zoeken. En laten we dat vooral doen. Dit intermenselijke contact is wat dat betreft erg belangrijk. Nog meer nu dan misschien wel 25 jaar geleden toen de stedenbad ontstond.
1: Goed. Nou, we gaan het meemaken of we de 50 jaar gaan halen.
2: Ik ben ervan overtuigd. Dankjewel.
1: Okay, dank u. De ambassadeur is ervan overtuigd dat we 50 jaar gaan halen. Nou, de aanwezigen. Met muziek, met economie, met schaken, met kunst. Allemaal bijdragen die er plaatsvinden. En zoals de ambassadeur dat zegt, Arthur den Hartog, dat draagt meer bij op dit moment, met intermenselijk contact. Muziek is natuurlijk van oudsher het middel, Charlotte Kooi, waar mensen gewoon gevoelig voor zijn.
4: Nou, dat is zeker. Muziek kan niet zonder gevoel. Maar het voordeel van muziek is natuurlijk ook dat het een universele taal is.
1: Ja.
4: Dus je kunt muziek met elkaar maken zonder dat je elkaars taal meteen hoeft te begrijpen.
1: Ja,
4: dus er zijn veel contacten geweest in het verleden met de VIL, met steden waar we een stedenband mee hebben in Dordrecht. 2024 met Recklinghausen, onze jeugd. In 2018 is er ook een soort digitaal gezamenlijk concert geweest met Varna. En nu hebben we natuurlijk het hele bijzondere dat we in dit jubileumjaar een solotrompetist uit het Concertgebouw in Amsterdam hebben, die in Varna geboren is en opgegroeid is en al jaren daar internationale podia bespeelt met een trompet. Waar je, als je het over emotie hebt, dan heb je dat als je dat, dat hoort. En het is geweldig voor de VIL om met hem te mogen optreden. Dat gebeurt volgende week.
1: Ja, waar gebeurt dat?
4: Het gebeurt in het Fides Muziekcentrum op 10 oktober. 'S Avonds. Miroslav Petkov is de trompetist die soleert, maar met de Dordrecht Philharmonisch Orkest. Dordrecht Philharmonisch Orkest speelt ook een aantal nummers alleen. En na afloop van het concert is er ook nog weer een Bulgaars trio in de foyer. De hele samenwerking met de stedenband is ook dat er kunst uit Bulgarije getentoongesteld wordt. Er is een tafel met meer informatie. Ik geloof dat we Bulgaars brood krijgen bij binnenkomst. Dus het is echt een uitwisseling. En ik herken ook heel erg, jij kan het over de politiek hebben, maar het menselijke is zeker zo belangrijk. En daar begint heel veel.
1: Ja. In die zin onderschrijf je ook de woorden van de ambassadeur.
4: Zeker. En dat is ook, dus ook in de muziek, want het hele programma van die zaterdag is eigenlijk een crossover over de hele wereld. Daar zitten Bulgaarse invloeden in, maar er zitten natuurlijk ook Amerikaanse invloeden in en Europese invloeden. En we kunnen zeggen, we willen Rusland niet, maar we hebben allemaal ook invloed van wat er in andere landen gebeurt. En dat zie je in de schilderkunst en dat zie je in de muziek ook.
1: Ja, want we hebben het al even over kunst. Ja, Gerard, jij bent daar 2 jaar geleden geweest, hè? En dan ontmoet je ook Bulgaarse kunstenaars, ook Bulgaarse toeschouwers, publiek. Hoe ervaar je dat dan? Is het universeel?
0: Ja, net zoals muziek is beeldende kunst een universele taal. Hè? En dat, je wilt als beeldende kunstenaar niets liever dan dat je werk gezien wordt. Hè? En dat een uitwisseling oplevert. En, ja. En dat is ook 2 jaar geleden echt gebeurd.
1: Ja, want dan kom je daar zo, hè? Want jij hebt kunstwerken, die zijn soms heel groot.
0: Ja, het woord uitdaging, ik hou er niet zo van, maar dat was hier wel op zijn plaats. Ja. Want je hebt te maken met een beperkt budget. Hè? Als ik tentoonstel in een museum in Nederland, dan komt er een professionele transporteur en die zijn inderdaad heel kostbaar, maar die doen het heel goed hun werk. Hè? En, dus daar heb ik heel fijne contacten mee gehad en ervaringen. En om het budget in de gaten te houden, werd een Bulgaarse transporteur uitgenodigd. En dat ging niet vlekkeloos, helaas.
1: Dat was spannend, begrijp ik.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En wat ging er niet vlekkeloos?
0: Nou, dat de afspraak was dat ik bij het uitladen, dat ze pas zouden gaan uitladen op het moment dat ik gearriveerd was per vliegtuig. Ja. En dat hebben ze niet gedaan. En ik had een kleiner werk uit mijn oeuvre en vrij recent werk ook uitgekozen om te laten zien.
1: Ja.
0: En, maar dat zou 2 trappen omhoog moeten. En het idee was, dat beeld was met z'n 6 goed te tillen. Dus dat kun je met z'n 6 wel naar boven tillen. Maar ik wist niet dat de 2e trap, dat was mij niet verteld, veel smaller was dan de trap naar de 1e verdieping. Dus dat beeld kon helemaal niet naar boven. En die auto had ook geen laadklep. Daar had ik uitdrukkelijk om gevraagd. En dat betekende dus dat de mannen dat krat ondeskundig, niet volgens volgens de aanwijzingen die ik in het Engels op de krat geschreven had, ontkrat hebben. Ja. Met de nodige beschadigingen. En ook dat het beeld niet onbeschadigd binnenkwam. En dat hebben ze tussen 2 vitrines in de entree neergedumpt. En zo zag het er ook echt uit toen ik binnenkwam. En ja, en daar was een directrice die bleek niet de coördinator te zijn van deze tentoonstelling. Dat was Irena Dimitrova. En een hele aardige vrouw. Maar die directrice en zij, dat boterde niet zo best. Dus dat was, het was voor mij een emotionele dag.
1: Nog de mediation van de ambassadeur in moeten roepen?
0: Daar waren we te laat mee.
3: Helemaal niet zo.
1: Ja, maar dat zijn natuurlijk lastige dingen. En zeker inderdaad als kunstenaar lijkt me dat heel.
0: Ja, uiteindelijk word je uitgedaagd om te improviseren. Hè? Ja. En dat is op zich natuurlijk niet verkeerd dat nu dan gebeurt. En het was ook in intermenselijke zin heeft Sean Peters, onze begeleider, die heeft echt al zijn charmes in de strijd moeten gooien om deze directrice nog een beetje te verleiden.
1: Want ja. Ja.
0: Het eerste contact was dat we naar haar toe liepen en we wilden haar een hand geven. En wij kregen geen hand. Er was geen gesprek. En ik heb die nacht heel slecht geslapen. En uiteindelijk smolt ze een klein beetje. Omdat Sean Peters zei van, ik ben ongelooflijk ongelukkig. Help me. en dat was blijkbaar
4: in het Bulgaars.
0: In het Engels.
1: Maakt dat indruk op vrouw, Charlotte, als een man dat zegt?
4: In dit geval wel gelukkig. Ja.
0: Maar uiteindelijk was het voor mij ook een hele interessante ervaring. Uiteindelijk was het ook niet zo vervelend dat dat beeld in de entree stond. We hebben die vitrines weg kunnen halen. En er was een filmprojectiescherm achter dat beeld. En daarmee, ik had toevallig, omdat ik ook nog een lezing zou geven, had ik een USB-stick bij me waar al mijn werk op stond. En dat hebben we in een loop laten draaien. Dus dat was best mooi. En daar heb ik dus ook echt veel reactie op gehad van mensen.
1: Prima. Ja. Levert je dat ook nog wat op later in contacten?
0: Nee, zo werkt het helaas niet.
1: Ik kreeg van
0: Irena is ook een journaliste. Dus een kunstjournaliste. Ja. En zij heeft in een blad uit Sofia heeft een artikel over mijn werk geschreven. Dus en meer...
1: Meer niet.
0: Meer komt daar ook niet van. Nee. En dus het gaat recht om dat je gewoon dat je het fijn vindt om je werk te laten zien.
1: Een stukje culturele uitwisseling, daar gaat het over. En dan degene die pas slag heeft gekregen in Varna. Schaken. Tom?
5: Ja en nee, Ben. Dan moet ik toch, je hebt het een paar keer genoemd nu. Wij vonden ons toch de morele winnaar. En dat wil ik toch wel even noemen.
1: Hoe kan je nou morele winnaar
5: zijn? Let op. Ja. Hij komt uit Zwitserland. En die meneer heet professor Elo. En die heeft een geweldig ratingssysteem verzonnen. En dat wordt zelfs tegenwoordig in het voetbal toegepast. En als je beter presteert dan verwacht, ben je eigenlijk de morele winnaar.
4: Ah.
5: En dat deden wij. Dus we waren eigenlijk twee winnaars.
6: Goed. Ja, zo kan ik ook.
1: Ja.
5: Maar het is wel leuk om, als ik nog even mag, dat dat zo verbindt, hè? Kunst en muziek en schaken.
1: Nou,
5: maar daar komen we zo op, denk ik.
1: Nee, maar dat is natuurlijk, hè. Kunst, alles is met elkaar verbonden. En jij mag het inderdaad voorzitten vanuit Dordrecht. Maar hoe gaat het dan echt in zijn werk? Ik bedoel, want je zoekt contact, daar gaat het doen. Gaat het partieel of gaat het vanuit visie en we doen het gezamenlijk? Hoe gaat dat, Charlotte?
4: Nou,
1: kijk even naar jou.
4: De wereld hangt soms ook gewoon van toevalligheden aan elkaar. Wij hadden voor ons jubileumconcert vorig jaar hadden wij Jurgen van Rijen als solist. En die is zelf bij de Viool ooit begonnen. En speelt ook in dat concertgebouworkest in Amsterdam. En zo kwamen wij aan Petkoff.
1: Ja.
4: En toen was het zo dat Varna 25 jaar bestond. Dus toen zeiden we, en je moet je voorstellen, met zo'n internationaal bekende muzikant heb je al een jaar geleden maak je afspraken.
1: Ja.
4: En toen heb ik John gebeld van, goh, dit is het geluk voor volgend jaar dat wij dat kunnen doen. Wat kunnen we samen doen? En dat is ja. Wij wisten toen we het afspraken wel dat we 25 jaar Varna waren. Hè, dit jaar. Dus dat is geen toeval. Maar dat we via Jurgen zo bij zo'n beroemde trompetist kwamen. En die uit Varna kwam, dat was wel ook.
1: Ja,
4: maar dat is ook het mooie van.
1: Het toeval speelt een belangrijke rol. Het netwerk speelt een rol.
4: Ja.
6: Absoluut. Ja.
1: Ja.
6: Ja. Maar met de handicap dat in Dordrecht. Er is een stedenband tussen de gemeentes.
1: Ja.
6: Laat dat duidelijk zijn. In Dordrecht is naast de gemeente er ook een vrijwilligersorganisatie. In de vorm van de stichting Stedenband Dordrecht-Varna. Die als het ware allerlei hand- en spandiensten verricht aan de gemeente. Dus de gemeente hoeft zelf niet eens zoveel te doen. Ja, als wij het nodig vinden. Zeg,
1: ja, die kunnen op het bordes staan, een foto maken en dan handjes schudden.
6: En linten knippen. Maar er is een asymmetrie, want dat is aan de kant van Varna is dat niet. Dus daar hebben we al onze contacten altijd rechtstreeks met mensen van de gemeente.
1: Ja, ja.
6: En dat is handig, want je zit dan natuurlijk heel dicht bij de mensen die de beslissing moeten nemen. Aan de andere kant zijn dat ook mensen die heel erg afhankelijk zijn van hun hiërarchische bazen.
1: Ja, maar wat gebeurt er dan als een burgemeester de gevangenis in moet hij? Ligt dan het systeem stil?
6: Ja, dan wordt het wel lastiger. Ja, als je topman weg is, dan mensen zijn nog niet zo erg zelfstandig dat ze zeggen, nou, maar dan doen we het wel zonder, of we verzinnen wel wat. Nee, we zijn toch erg afhankelijk van wat de superieuren daarvan vinden. En als
1: dat is eigenlijk nog het oude Oost-Europese systeem, hè?
6: Dat lijkt nog dat is nog wel een beetje blijven hangen in.
1: Ja, in daar kun je een voordeel van hebben. En je kan er ook een nadeel van hebben. Ja. Als een schakel op een of andere reden gewoon niet beschikbaar is, dan functioneert het systeem niet zoals het zou moeten.
6: Dan wordt het lastiger in ieder geval, ja. Lukt uiteindelijk wel. Maar...
1: In Dordrecht, Nederland, hebben we natuurlijk opvattingen met betrekking tot LHBTQI+. En dan hoop ik dat ik niks vergeten ben in het hele rijtje. Wanneer het gaat om het juridisch systeem. Kijk maar naar buurland, naar Hongarije, hoe dat lange tijd slecht is gegaan. Ja. Polen is het ook lange tijd slecht gegaan. Heeft dat ook invloed op Bulgarije en in jullie contacten tussen de gemeenten?
6: Nou, onze contacten rechtstreeks niet. Ik heb wel van de ambassadeur ook gehoord. Er was op een gegeven moment een manifestatie van LHBTI'ers op een groot plein in Sofia.
1: Ja.
6: Daar zijn volgens hem ook een stuk of 10 ambassadeurs van West-Europese landen bij betrokken geweest en daar een opwachting gemaakt. Tegelijkertijd wordt er een plein verderop een manifestatie gehouden van de orthodoxe kerk. En dat heette dan de familiedag. En je kunt je best voorstellen dat dat een hele andere sfeer, een andere kleur had dan zo'n manifestatie van die Pride. Zeg
1: ja,
6: zo.
1: Ja.
6: De vraag van de Duitse burgemeester aan de ambassadeur, waar is de premier van Bulgarije nou naartoe gegaan? Naar welke manifestatie? Hij zei, die is thuis gebleven. Dat is wel tekenend. Want het is niet zo makkelijk. Er is natuurlijk een hele dominante religieuze stroming.
1: Ja, want de kerk is nog belangrijk daar.
6: Die is heel belangrijk.
1: Ja.
6: Absoluut. Dus daar kom je niet zo makkelijk doorheen. Officieel zijn er natuurlijk wel de vrijheden die wij ook hebben voor de regenboogpopulatie. Maar in de praktijk denk ik dat het toch wel anders is dan wat
1: gevoeliger ligt.
6: Ja, gevoeliger is, moeilijker is.
1: Ja. Om mensen, maar goed, dat hebben wij hier natuurlijk ook in de Alblasserwaard, hè? Daar ligt het ook allemaal nog gevoelig.
4: Nou, zeker. En de laatste cijfers in Nederland zijn toch ook niet zo gunstig.
6: Nee, absoluut. Ja.
1: Goed, we gaan even onderbreken met muziek. En als het goed is, heb je hier iets klaarstaan. Klopt dat, Koos?
7: Ja, dat klopt.
1: Katrina. Walking on the...
7: Ja, op zijn Engels, hè. Katrina and the Waves.
1: Nou,
7: weet je nog wie dat waren, deze dames en heren?
1: Nee, mij niet.
7: Nou, dat zal ik even kort uitleggen. Nummer heet Walking...
1: Tom wel.
7: Oh, dan mag Tom dat even inleiden.
1: Mag jij het inleiden?
5: Ja, dacht het niet.
7: Ik dacht het niet, zegt hij. Nou, dan doe ik het maar. Nee, dit waren dames en heren uit 1985... met een nummer wat ze ten gehore brachten tijdens het Eurovisie Songfestival... En volgens mij hebben ze het ook daarmee gewonnen.
1: Oh.
7: Dus daar gaan we naar luisteren, Ben.
1: Goed.

0: Catharina and the Waves en Walking on Sunshine. En de zon breekt hier ook door. Mooi diffuus licht komt hier de kamer binnen. En terwijl de muziek aan het luisteren waren, zei Rob Scheelbeek tegen mij van... wat hebben jullie ambassadeur? Daar wil ik toch nog wel even op doorgaan. Want waar wil je op inhaken, Rob?
1: Nou ja, waar ik op wil inhaken, niet zozeer alleen de woorden van ambassadeur... maar wel, hij bracht het al wel ter sprake... De stedenbanden, naar mijn gevoel, kunnen belangrijker worden... als je kijkt naar die geopolitieke situatie die nu ontstaat.
0: Ja.
1: Vroeger had je, wat wij dan Europa... dat was eigenlijk West-Europa, waar we democratie hadden... en een humanitaire situatie. Daar is natuurlijk Oost-Europa na de val van de Berlijnse muur bijgekomen. Alle Oost-Europese, de vroegere Warschau-paktland. Plus ook nog een hele straal... oude Sovjet-republieken, die zich ook zeg maar, naar het westen hebben gericht. Dus je krijgt een groter Europa. Maar dat Europa komt wel alleen te staan. Je hebt aan de ene kant een heel agressief Rusland. Aan de andere kant Amerika, wat zich gewoon een beetje terugtrekt... uit onze alliantie. Dus je moet het als Europa zelf doen. En dan moet je zorgen dat je je waarden en je normen... als Europa ook verdedigt.
0: Ja, maar
1: dat je die belangrijk vindt...
0: Dat onderschreef hij ook in het...
1: Dat onderschreef hij, maar dat zou, je zou bij wijze van spreken... maar dat was mijn idee... zeggen, zou je niet een veel groter netwerk van stedenbanden moeten maken... all over Europe, om met elkaar over dit soort dingen te praten... over wat je aan elkaar bindt als normen en waarden.
0: Ja.
1: En daarvoor, en dat is voor mij ook wel belangrijk... Daarvoor heb je ook jongere mensen nodig die dat kunnen, die energie hebben. En die ook de vaardigheden, de communicatieve vaardigheden hebben om met elkaar te discussiëren. Vroeger moest je naar elkaar toe om met elkaar te praten. Je kan tegenwoordig alles online doen. Je kan, talen is ook geen probleem meer. Je kan met apparaatjes, je kan on the spot, kun je Bulgaars in het Nederlands of het Engels vertalen. Dus de communicatie is een stuk makkelijker geworden. Hoeft ook niet meer zo kostbaar te zijn. Je hoeft niet te vliegen of te reizen. Je kunt goed met elkaar bespreken en probeer dat nou waar te maken.
0: Je kan op deze manier de wereld kleiner maken. En
1: je kan de wereld kleiner maken.
0: Maar dan zeg je ook heel nadrukkelijk, dan zijn de jongeren zo belangrijk.
1: Juist.
0: Dan moet je af van die dogmatische redeneringen van onze huidige geopolitieke leiders. Die inderdaad.
1: Vrij jong, maar. Nee, waar je het eerste van af moet, als ik het zo mag zeggen. Is het huidige bestuur van de Stichting Stedenband. Dat zijn voor het overgrote deel dikke 70-plussers. We vinden het best leuk, maar er moet een nieuwe generatie komen om dat over te nemen. En daar ben ik nu maar steeds voor aan het pleiten. Jongens, meld je aan voor zo'n stedenband.
0: Kortom, je hebt vers bloed nodig, maar vers bloed, jong bloed.
1: Precies.
0: En jong bloed die ook verbaal vaardig is, maar ook communicatief vaardig is. En ook inderdaad het vermogen heeft om het verder eigenlijk nieuw elan te geven.
1: Ja, dat is mijn oproep, ja.
0: Goed, want... het is natuurlijk op zich mooi. Ton, jij wil erop inhaken?
2: Ja, want ik heb het allemaal afgelopen dinsdag met Rob over gehad. Fantastische voorzet, Rob. Want dat verjongen sowieso. Bij Schaakclub Dordrecht lukt dat al. En we hebben het gehad over dat we die stedenbanden bezoeken. Nou, met de ambassadeur sowieso over gehad dat mijn grote wens is... om samen met Hastings en Recklinghausen en Varna en Dordrecht een keer... een toernooi te organiseren. Maar waar ik op aan wil sluiten is dat wij... De stedenbanden waren op. Dus wij zijn al een paar jaar... dat wat Rob zegt, eigenlijk aan het toepassen.
0: Ja.
2: We zijn vorig jaar in Bad geweest. Het jaar ervoor in Zagreb. En we hebben een primeur. We gaan volgend jaar naar Boekarest. En dat zijn we zo aan het uitbreiden in Europa. Eigenlijk hebben we al een wachtlijst. Het is zo populair. En dat doen we ook met de jongeren. We hebben al een wachtlijst met Cork, met Krakau, Salzburg uit mijn hoofd. Dus we zijn dat eigenlijk al een beetje aan het toepassen. En dat is echt fantastisch, ook met jongeren.
0: Goed. Europa dichter bij elkaar brengen past inderdaad bij het streven... dat Europa meer op zichzelf aangewezen zou moeten zijn... daar uit eigen kracht moeten gaan. Muziek is daar in ieder geval een middel voor. Maar... een intermenselijk contact is heel belangrijk. Hè? Zo'n intermenselijk contact dat had jij in het historische stadmuseum van Varna. Gerard.
3: Ja, dat vertelde ik je net onder de muziek. Ik had een uurtje vrij en het was al laat op de middag in Varna. En ik dacht van ik wil graag naar het Museum voor de Stedelijke Geschiedenis. Maar het was een beetje laat. Het was al 4:30 en 5:00 ging dat museum dicht. Dus voorzichtig meldde ik me bij dat museum. Ik werd ontvangen door de directrice. Er waren geen bezoekers. En deze directrice die hield een monoloog over de nog korte, anderhalf eeuw durende geschiedenis van Bulgarije. En toen was het 5:00. En ik dacht, nou, zij zal me nu wel de deur wijzen. Maar ze zei van nee. Kijk rustig rond en neem de tijd. En dat vind ik iets zo ongelooflijk leuks en onverwachts. En dan denk je, op dat menselijke niveau, daar liggen de kansen. Dus dat sluit ik even aan bij de voorzitter. Van het is zo verschrikkelijk belangrijk dat we niet in vijandbeelden gaan denken, maar in interesses. Hè? Ja. En dat gebeurt in eerste instantie op menselijk niveau. En daar is zo'n stedenband natuurlijk heel goed voor als middel, hè? Als voertuig.
0: Ja, maar daarmee zeg je eigenlijk, en dat hoor ik dus Rob zeggen, dat hoor ik eigenlijk ook Ton zeggen, Charlotte hoor ik eens zeggen, ik hoor het jou zeggen van het is geen dogmatisch iets, zo'n stedenband. Het moet heel dynamisch zijn. En om die dynamisch te houden of verder uit te bouwen, heb je jonge mensen nodig. En die nodig je ook uit, die zoek je ook. Dus eigenlijk is dit een soort oproep, Rob.
1: Daar ben ik ook mee bezig.
0: Ja, nou, ben ik voor niks. Daar ga ik even goed. De voorzitter van Varna, Rob Veelbeek, die doet op dit moment een oproep aan jongeren. Ja, Rob, de ruimte is vrij.
1: Dankjewel. Als er mensen zijn die zich echt aangesproken voelen door de activiteiten die wij als stedenband verrichten en die we in de toekomst ook in het licht van wat ik net zei over die geopolitieke situatie nog verder gaan toevoegen aan al onze activiteiten als stedenband. Ja, ik zou graag met mensen die daarin geïnteresseerd zijn in contact komen om te kijken of en in welke mate ze bij onze stichting ook betrokken willen zijn.
0: Ja, want de ambassadeur zei het al, maar jullie zeggen het eigenlijk ook al. De stedenband heb je eigenlijk nodig om tot intermenselijk contact te komen. Het kan zelfs tot voor bedrijven aantrekkelijk zijn, hè? Economisch. Varna heeft natuurlijk ook opdrachten vanuit hier, deze maritieme sector, in deze regio gekregen. En juist wanneer je dit soort contacten hebt, dan spelen grenzen geen rol meer. Dan denk je groter.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Dat is denk ik dat toch wel mooi.
4: Ja, dan denk je niet alleen wat kan ik er halen, maar nee, dan denk je wat kunnen we er samen doen. Ja, en dat is gewoon heel anders. Ja.
0: Rob, Ton, jij wil ook.
2: Ja, in dit geval misschien een hele kleine anekdote. We speelden daar dus 3 jaar geleden en ze hadden voor een tolk gezorgd. Mirella Donkova, die ken je ook nog wel. Ja. Om te noemen fantastisch, maar tegenstanders praten geen Engels.
0: Nee.
2: Dus ja, ik ben nogal een remiseaanbod. Remiseaanbod, hoe doe je dat?
0: Gaat de vlag lezen?
2: Zelfs het woord draw, dus dat doe je met een plustekentje. En hij stak gelijk zijn hand uit van akkoord, had begrepen. Nou, even een anekdote om te zeggen, hoe mooi is het?
0: Ja, ja, dus de taal is ook geen bezwaar.
2: Nee.
0: Als er waren wielen in de weg en die weg die kan gevonden worden via dit soort platforms. En dat mag de politiek niet bederven, hè?
1: Dat doet hij ook niet, geloof ik. Ik heb het idee dat in ieder geval in Dordrecht de steun voor zeker onze stedenband wel overeind blijft, ja.
0: Ja, in ieder geval, want politiek, die hebben altijd van die stemmen, joh, wat levert het ons nou op, hè, zo'n stedenband? Wat kost het de gemeente ook geld?
1: Niet veel. Nee, wij hebben een budget zo in de orde grootte van de 20.000 euro. En die gaat voor ruim 3/4 op aan de enige medewerker die we hebben.
0: Ja.
1: En die doet dan ook al het werk.
0: Ja, precies. Ja.
1: Wij hebben het altijd zo geregeld dat als bestuur, wij krijgen de credits en hij doet het werk. Hè, zo.
0: Ja, ja, kortom, een echte werknemer.
1: Een echte werknemer, op alle letteren. Ja.
0: En op de dag van de arbeid hebben jullie een aparte dag voor hem?
1: Dat gaan we naar volgend jaar organiseren, ja. Het is goed dat je...
2: Goed dag van John.
4: Nou, het budget van de FIEL is veel kleiner. Maar het is zeker zo dat de gemeente ook het concert mee ondersteunt. Ja. En we zijn ook heel blij dat Nanning Mol komt en Wouter Kolf. Dat is toch ook...
0: De commissaris van de Koning.
4: Aandacht voor iets wat zij ook belangrijk vinden. Dat is leuk.
0: Ja, de burgemeester van Leiden, komt die ook nog?
4: Nee.
0: Ja, die is druk bezig met leidingsontzet, hè? Ja. Ja. Ja. Op dit moment. Ja.
1: Vandaag zo'n beetje.
0: Krijgt Schaakclub ook nog ondersteuning van de gemeente bij dit soort internationale activiteiten?
2: Nee, alsjeblieft niet. Wij houden onze eigen broek op. Een hele goede financiële huishouding. Voortreffelijke penningmeester. Dus we bekostigen de reis gewoon helemaal zelf.
0: Goed. Jullie willen daar niet door gehinderd worden.
2: Maar al aansluiten dat we ook wel veel andere gemeenten te danken hebben door wat Rob al noemde. Met de stedenband, maar ook met Dordtsport. Die ondersteuning is er volop. En ja, daar zijn we erg blij mee.
0: De gemeente is niet onzichtbaar.
2: Nee, zeker niet.
0: En hoe zit dat voor de kunst?
2: Ja, sorry, ja. Bijvoorbeeld volgende week, het is even een bruggetje. Jullie hebben s'avonds te veel. Maar wij hebben het kroeglopers te doen. Volgende week in Dordrecht. Ja, het is een bruggetje van Varna, maar daar de wet houder van sport komt daar de prijsuitreiking doen.
0: Ja, Margit Solk die komt.
2: En Nonning is ook altijd heel enthousiast. Heeft het vorig jaar gedaan. Dus
0: ja. Goed. En de kunstenaars, worden die gesteund bij die activiteiten die met de stedenband te maken hebben?
3: Er was dus een gering budget.
0: En dat hield op bij de Bulgaarse deur.
4: Transport.
3: Dus het transport is betaald door de organisatie. Ja. En ook de vliegreis. Dus ik vond dat netjes. Ja. En ik moest twee keer, omdat ik ook bij het terugtransport aanwezig wilde zijn. En dat werd ook geregeld.
0: De gemeente is niet onzichtbaar, daar komt op neer. En de organisaties worden wel gesteund. En hier wordt ook duidelijk aangegeven in het hele gesprek van de inhoudelijke waarde. Waar we het over hebben, is niet altijd meetbaar, maar wel belangrijk. Want die zorgt dat grenzen verdwijnen. Dat je met elkaar in contact kan komen. Ja. Op muziekgebied, kunstgebied, schaakgebied, bestuurlijk gebied waarschijnlijk.
1: Ja. Ook het bedrijfsleven, daar hebben we toch ook wel veel aan te danken. Ja. Verschillende bedrijven hebben ook onze stichting gesponsord. Voor de kleine activiteiten die we gedaan hebben. Dutch Dredging bijvoorbeeld. Dat is die club die baggerschepen ook liet maken. Die heeft ons flink gesponsord. En wat nog veel belangrijker is, een van onze grote projecten is de Villa Riviera. Dus dat is een dagverblijf voor gehandicapte mensen. Daar is heel in het verleden heel veel geld, ook vanuit de serviceclubs hier in Dordt aan besteed. En dat is echt een fantastisch project geworden. Als je ooit weer dan moet je daar naartoe. Het is zo dankbaar, zo fijn. Zoals die mensen daar met hun klanten, zou ik maar zeggen, of hun bewoners bezig zijn.
0: Kortom, het is zinvol.
1: Heel ontroerend, ja.
0: Ja, alles is zinvol waar jullie mee bezig zijn, hoor ik hier terug. Ja, nou, uit.
4: Mag ik nog zeggen dat er nog een paar kaarten te koop zijn voor 10 oktober?
0: Dat mag je zeggen, Charlotte. Je hebt het al gedaan. Wil je iemand anders nog wat zeggen?
2: Bij ons wordt er papa schakelijk over.
0: Goed. En Rob die zoekt nog jonge leden. Ja. Dus heb jij nog iets wat je wil roepen, Gerrit?
3: Nou, ik zou het gemeentebestuur een hoop initiatief willen toewensen. Ja? Misschien wel. Ik heb het idee dat sinds de Twin Towers angst in de politiek regeert. Hè. We zijn allemaal bang. En dat zie je ook terug in het bestuur, in het landelijk bestuur. Hè. De angst regeert. En met angst komt wantrouwen. Eigenlijk vind ik deze eeuw stukken minder leuk dan de vorige eeuw.
0: Goed, dat is ook duidelijk. Nou, dan probeer je met muziek in ieder geval nog even een vrolijke noot te zetten.
5: Nou, het is tijd, Ben.
0: Daar
5: hangt de klok achter je.
0: Ja, klopt. Nou, het is tijd, maar we hadden het nummer Happy op willen zetten. Maar goed, dan kun je als dat erin hoofd.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De overlastgevers die rondhangen bij metrostation Maassluis-West zijn voor een deel jonger dan 14. Dat heeft burgemeester De Vries van Maassluis gezegd, schrijft de WOS. Inmiddels is een deel van de groep geïdentificeerd, heeft De Vries laten weten aan de gemeenteraad. En ook zijn 7 fatbikes in beslag genomen. De Vries heeft ook gezegd dat de groep mogelijk achter de autobrand zit afgelopen weekend aan de Ververij. Vorige week vrijdag en zaterdagavond werd bij metrostation Maassluis-West vuurwerk afgestoken en werd een bushokje vernield. Voor een samenscholingsverbod in Maassluis-West is nog geen reden, zegt de burgemeester. Multimiljonair Wim Beelen betaalt toch de achterstallige huur van het failliete Miniworld in Rotterdam. Beelen heeft toegezegd €300.000 over te maken aan de gemeente. Eerder had de nieuwe eigenaar van Miniworld geweigerd om huur te betalen. Het Rotterdamse Madurodam verhuist begin volgend jaar van het Wena naar Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het Wena, dan wil de gemeente Rotterdam het pand verkopen. Steeds meer organisaties doen de zogeheten gluurbril in de ban. De brillen van social media platform Meta met ingebouwde camera. Afgelopen week adviseerde ziekenhuizen al om de brillen te weren vanwege de privacy. En nu komt ook sportkoepel NOC-NSF met het advies aan sportclubs om camerabrillen te verbieden. En ook musea, horecagelegenheden en cruiseaanbieders overwegen een gluurbrilverbod. Blijkt uit de rondgang van RTL Nieuws. Afgelopen week maakte Weekamp en brillenwinkel Hans Anders bekend de bril uit het assortiment te halen. Een jonge autobestuurder is in de Australische stad Newcastle op een groep mensen ingereden. 10 mensen raakten gewond, van wie er 2 in kritieke toestand verkeren. De politie gaat niet uit van terrorisme. De 18-jarige automobilist zou een zogenoemde burn-out hebben willen maken, waarbij het erom gaat om de autobanden flink te laten roken. Daarbij zou hij de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In het plaatsje stonden duizenden mensen langs de weg om het lokale rugbyteam toe te juichen. Het weer, mooi weer vandaag met zon, droog 21 graden, staat maar weinig wind. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. En morgen begint de dag ook bewolkt, maar in de loop van de dag meer zon en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Breda naar Gorinchem, industriegebied Avelingen, 9 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een pechgeval. Dat pechgeval is weer op weg geholpen. Kwartier vertraging op de N57 Middelburg-Brouwersdam. Bij Burg Haamstede, 8 kilometer file vanwege de marathon daar. Op de N72 Nijmegen-Venlo bij de aansluiting met de A73, 2 kilometer file en een half uur vertraging. En bezoekers aan de outlet stores staan in de file op de N280 vanuit München-Gladbach naar Weert bij Roermond-Oost, 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: Studio De Wit.

0: nog, hè? Dan krijg je...
1: Ja, we zijn begonnen aan het derde uur van Studio De Wit. En een enthousiaste Alexander Koelman van de VVD... die hier zegt, het nummer dat jullie speelden, dat is geweldig. Mooi om de middag zo te beginnen, Alexander, klopt dat?
2: Ja, lekkere start.
1: Ja, lekkere start. Nou, dat is mooi, hè? Want jij bent gelijk aan het woord samen met Leen Struik. ChristenUnie SGP, VVD. Het gaat niet zo goed, geloof ik, in de peiling met de VVD landelijk.
2: Nou, volgens mij staan we er... Ik kijk naar Dordrecht, staan we er heel goed voor... En weet je wat het is met die peiling? Het leuke is, dat gaat een beetje op en neer. Natuurlijk.
1: Net als de muziek.
2: En zo, ja. Ja, zo blijft er altijd wat te beleven. Dus dat, en voor wat betreft beleven en goede voorzieningen... daar hebben we een paar ideeën voor samen met zorgen ook. Met ChristenUnie SGP en de CDA. Daar hebben we vragen over gesteld.
1: Ja,
2: voor
1: bruggetjes. Je maakt nu het bruggetje.
2: Ja, precies. Ja, ik dacht... Je hebt natuurlijk... Nou ja, de luisteraars weten dat misschien niet... maar je hebt echt vanmiddag weer een uitzending... een politieke uur ramvol interessante onderwerpen.
1: Goed.
2: Dus ik dacht, laten we snel doorgaan... naar waar we hier voor gekomen zijn.
1: Nou, dank. Jij mag gewoon de aftrap doen... want eigenlijk had hier ook het CDA bij moeten zitten... maar die waren op een of andere manier verhinderd. Want met z'n drieën hebben jullie die vragen gesteld. Het schriftelijke vragen ergens in april, dacht ik, hè? Leenstruik?
3: Ja, dat klopt. En de vragen stellen zit in ieder geval niet meer in de raad van het CDA. Misschien is dat de reden. Maar Alexander en ik zijn mede ingediend.
1: Ja, die medevraagsteller was Jan van Dam Timmers, hè? Ja, die nu op dit moment gewoon volledig met zijn baan bezig is in het ziekenhuis. Ja. En niet voor de politiek beschikbaar. Wilgewende. Nou, we weten wel dat stukje daar allemaal bij die snelweg, hè, die A16. Daar had je natuurlijk al een wijkje zitten, ook al ver van de bewoonde wereld vandaan. De Hout.
2: Dordtse Hout, ja. Die vraag die gaat om drie wijken, drie buurten in onze stad. Wilgewende, Amstelwijk en Dordtse Hout. En dat zullen anderen denk ik wel herkennen... maar als wij daar langs de deuren gaan... dan horen we hele enthousiaste verhalen. Sowieso is het natuurlijk al, dat zal denk ik iedereen vinden... het een voorrecht om in Dordrecht te mogen wonen. Maar zeker deze wijken zijn ook hartstikke leuk. Maar ja, goed... Hoe kun je van een 8,5 nog een hoger rapportcijfer maken? We vragen natuurlijk ook van wat ontbreekt er nog aan de wijk? En daar kwamen een paar dingen naar voren.
1: Wat ontbreekt er? Laten we daarover beginnen.
2: Precies. Wat een belangrijke zorg is rondom kinderopvang en huisartsenzorg. Dat is daarom hebben we daar ook... met de drie partijen die je net noemde... daar vragen over gesteld aan het college. Van ja, hoe zit dat nou eigenlijk? En is dat wel voldoende aanwezig? Want we hebben daar zorgen over. En die antwoorden, uit die antwoorden kwam naar voren... van dat voor wat betreft huisartsenzorg... wordt die normafstand niet gehaald. Het idee dat je binnen een redelijke afstand van je huis... van deze wijken een huisarts hebt. Nou, die zitten niet in deze wijken en ook niet... in de directe omgeving. En voor kinderopvang is er één opvanglocatie in Wilgewende. Maar gelet op, het zijn hele kinderrijke wijken. Heel veel gezinnen die daar wonen. Voldoet dat ook niet aan de vraag die er is. Nou, en met die antwoorden in het hoofd hebben we gemeend om... dat is te gaan bespreken in de gemeenteraadscommissie. Daar hebben we gelukkig steun van gehad. Bij heel veel andere partijen. Ook andere partijen hier aan tafel om dat te bespreken. Dat was een goede bespreking. En daar kwam onder meer aan bod ook van... Ja, wat kunnen we nou als gemeenteraad zelf doen... om de kans om dat die voorzieningen in die wijken komen... dat groter wordt.
1: Toen kreeg je antwoord van het college op die vragen...
2: Ja, dat hadden we daarvoor al schriftelijk ook gehad. En wat ik je net vertelde, die voorzieningen die zijn dus niet... of niet in voldoende mate aanwezig.
1: Maar ook niet direct nodig volgens de beantwoording.
2: Nou, nee hoor. Nee, dan heb je misschien... Dus, ja, kijk ook
1: dan
2: even naar...
1: Dan moet je een aanzien wat de ontwikkeling zijn.
3: Het is een beetje eerlijk gezegd een vrij vaag antwoord.
1: Ja, want dat blijkt ook wel. Alexander leest het al anders dan ik. Zo is ik het heb gelezen.
3: Ja, er wordt eigenlijk gesuggereerd dat de behoefte er niet is. Maar helemaal precies weten ze het ook niet. Want de laatste onderzoekjes die waren ook best al een poosje geleden. Ja. Mails is natuurlijk ook gegroeid. Kijk, als mensen ergens in een wijk wonen, dan is niet na een half jaar direct al, hey, ik mis hier allemaal dingen. Dat komt ook geleidelijk aan. Hè? Dat is ook gebleken door de inspreker toen bijvoorbeeld ook.

0: gemeenteraad. Ja. Ik ben samen met CDA en ChristenUnie SGP aan de slag gegaan met een motie. En inmiddels zijn er... Daar ben ik mee aan het werk. En ik denk dat er nog veel meer partijen ook zijn die dat gaan steunen.
1: Je gaat hier al aan tafel steunen.
0: Ook als gemeenteraadlid ben je ook in het weekend voorafgaand aan zo'n raadsvergadering aan het bellen, aan het kijken en steun aan het verzamelen. Dus ik heb daar goede hoop. En wat de opzet is, waar we met z'n allen mee aan het werk zijn om die motie te schrijven, is... Om gewoon aan het college te vragen, de opdracht aan het college te geven, om in kaart te brengen waar er in, en ja, in wordt denk ik wel lastig, want ja, overal staan al huizen of zijn die al gepland, maar ook in de nabije omgeving van deze wijken nou kansen liggen. Om bijvoorbeeld bij bouwprojecten die nog niet helemaal uitgedacht en uitgetekend zijn.
2: Oeversmitzicht, bouwhuislocatie.
0: Precies. Om daar...
1: Kun je het nog even herhalen in de microfoon?
2: Oeversmitzicht bijvoorbeeld en de bouwhuislocatie. Daar zou ruimte gecreëerd worden, kunnen worden om bijvoorbeeld een huisartsenpost te vestigen.
1: Ja, een tijdelijke.
2: Ja,
0: nou ja, permanent. Dat is dat laatste, die huizen die staan er ook, die wijken zijn er ook permanent. Dus dat is. En dus de opdracht aan het college van nou, kijk bij het ontwikkelen van nieuwe plannen. Krijg dan ook naar ruimte voor kinderopvang, voor huisartsen, eerste lijnzorg met een chic woord. En dat is de opdracht die we graag willen meegeven.
1: We willen een beetje mis in het hele verhaal van de gemeente. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk meer projecten gehad in Dordrecht. Stadspolders, die zijn ook begonnen met noodvoorzieningen voor winkels, et cetera. Huisartsenpost, allemaal nood. Dat was in Sterrenburg ook het geval. Mm-hmm. Dat is hier helemaal niet te sprake gekomen.
0: Nee.
2: Heel even, ik zou wel een knip willen maken. Winkels vind ik een ander verhaal. Hè?
1: Ja.
2: Op twee redenen. Sterrenburg heeft een groot winkelaanbod in het winkelcentrum en ook aan de Slangenburger tot Albert Heijn. Wielwijk heeft het Admiraalsplein natuurlijk met winkels. Tegenwoordig, heel veel mensen, zeker jonge mensen, maken ook gebruik van de bezorgservice. Dat was er nog niet toen Stadspolders werd ontwikkeld. Dus winkels vind ik even een apart verhaal. Okay. Maar die eerste lijnzorg, de huis. De kinderopvang. En ik denk dat laatste haast nog belangrijker dan het eerste. Dat heb je het liefste zo dicht mogelijk in de buurt.
1: Ja, goed. Maar laten we het daarop houden. Want ik denk inderdaad, als je kijkt naar de winkels, hemelsbreed, is het allemaal aan te fietsen.
2: Want ik weet inderdaad nog Sterrenburg dat er eerst zo'n noodwinkelcentrum geweest is. Maar dat is hier, denk ik, totaal niet aan de orde. Want als je hier ook nog een winkelcentrum begint, vreet je die andere op. Dus dat moet je ook niet.
1: Nee, prima. Maar goed, die eerste lijnsvoorzieningen. Daarvan zeg je van, dan gaan we nu een motie opstellen. We willen gewoon dat het concreter wordt. Dat het college daar gewoon iets mee gaat doen.
0: Ja, inderdaad. Dat is inderdaad de oproep. En precies wat Leen straks zojuist al zei. Er zijn kansen in de omgeving. En laten we die benutten. En goed, kijk... De eerlijkheid gebied te zeggen, het is natuurlijk niet de gemeente die dat in zijn eentje bepaalt. Want uiteindelijk heb je ook gewoon een huisartsenpraktijk nodig die dan wil gaan zitten. Hetzelfde geldt als je het hebt over een fysiotherapiepraktijk of een kinderdagverblijforganisatie. Dus er zijn gewoon marktinitiatieven nodig om dat dan ook in te vullen. Ja. En tegelijkertijd zijn dit ook sectoren waar een enorm personeelstekort is. Alleen dat neemt niet weg dat de gemeente ook een rol heeft. En als er geen ruimte wordt beschikbaar is, dan kan het om die reden niet komen.
1: Gewoon, heel simpel, de gemeente moet wel faciliteren.
0: Ja, zeker.
1: Dat komt het neer. En dat is ook de insteek van jullie. Ja. Gemeente faciliteren, dat dit gebied ook.
0: Inderdaad. Nee, ja. Je had je vraag over van waarom was dat dan in de tijd in Stadspolders en Sterrenburg anders? Kijk, dat waren wijken natuurlijk die van een nog veel grotere schaal die ze aangelegd zijn. Waar je in de tijd, als je dat vergelijkt met wat er toen bestaand was, de binnenstad, Crispijn. Als je daar zeg maar dan Sterrenburg en heel Stadspolders naast legt, dan kun je vanaf het begin af aan bedenken van daar moet je extra voorzieningen bij hebben. Anders lukt dat nooit. Voor Dordtse Hout, Wilgewende en Amstelwijk in die volgorde, die zijn langzamerhand op een veel alsnog wel hele mooie, serieuze woonwijken, maar niet van die enorme schaal als heel Sterrenburg of heel Stadspolder.

0: En waarom is er niet vanaf het begin af aan gezegd, nou, we moeten meteen een extra huisarts of een extra opvang daarbij hebben. Maar nu, we zien dat daar die behoefte is, blijkt ook uit de antwoorden van het college, althans, hè, dat je niet aan die normafstanden voldoet. Dus vandaar de oproep vanuit de raad. College, ga daarmee aan de slag.
1: En je komt met een motie.
0: Ja.
1: Van je drie partijen.
0: Ja, nou ja.
1: ChristenUnie-SGP.
0: Ik ben hard aan het bellen. En ik denk dat het is een hele grote kans dat dat nog van veel meer partijen is dan alleen die drie.
1: En je kijkt lief naar Dick.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Nou,
2: Alexander is onze kampioensteun verzamelen. Ja,
0: maar er zijn. De vaste luisteraars van deze tafel zullen misschien herkennen dat er natuurlijk. Er zijn heel wat verschillen tussen partijen. Er worden soms stevige discussies gevoerd. Maar het is denk ik ook heel goed om daarbij te zeggen. In de Dordtse gemeenteraad kunnen eigenlijk alle 13 partijen goed met elkaar samen en werken. En ik verwacht eigenlijk niet anders dan dat bij dit onderwerp ook zo is.
1: We gaan dinsdag merken. Ja, duidelijk. We gaan nu even onderbreken met muziek. En dan gaan we over iets heel anders praten. Iets wat nog helemaal niet in de raad is geweest. En je mag blijven zitten hoor, Alexander. Kun je meeluisteren net. Of je moet naar je zoon toe, dat kan ook. Maar we gaan praten over Dordrecht als culturele hoofdstad 2033. Daarvoor hebben we hier aan tafel Sander, D66.
3: Zeker, ja.
4: Janine Lammens.
1: VVD.
5: Dick van Antwerpen, beter verdoet.
4: En Frauke de Vries, pro-Dordrecht.
1: Schrijven we dat nou met hoofdletters?
4: Ja.
1: Of, want dat is niet overal, hè?
4: Ja, inderdaad, met hoofdletters.
1: Ja, want de NOS die doet het niet. Die schrijft gewoon de hoofdletter P en dan RO.
4: Ja, dat hoort
1: omdat
4: niet.
1: Het taalkundig niet klopt.
4: Ja, het is geen afkorting, dat snap ik.
1: Maar, ja.
4: Een beetje krachtwijze
1: zijn. Jullie zijn een beetje lekker. Stout. Ja. En alleen die blijft ook nog even hangen. Ja. Sorry?
6: Een kwartiertje hoop ik er nog wel te blijven.
1: Oké, okay. Leen die denkt een kwartiertje nog te kunnen blijven om een, de rechte handen op de Volkskrant. Dus, ja, geen SGP-krant, Leen. Nee. Ja, Dordrecht. Hadden jullie dat verwacht, Dordrecht, ooit dat er een voorstel zou komen om Dordrecht kandidaat te stellen voor de culturele hoofdstad, Europese culturele hoofdstad 2033? Is dat je ooit bij je opgekomen, Frauke?
4: Nou, vind je het heel verrassend, Ben? Ik bedoel, Dordrecht heeft zoveel te bieden op dat gebied.
1: Ja, maar goed, daarmee hoofdstad zijn.
4: Nou, als we kijken naar de culturele instellingen die hier zijn gevestigd, de prachtige historische binnenstad, de vele festivals die Dordrecht heeft, denk ik dat dat niet een brug te ver is. Nee.
1: Jij vindt geen brug te ver,
4: nee.
1: Duidelijk. Dick.
5: Ja, daar kan ik me eigenlijk alleen maar bij aansluiten, Ben. Dordrecht als hoofdstad. Ja, weet je, toen Nederland als het ware werd opgericht, zou ik bijna zeggen, waren wij ook de hoofdstad. Dus ja, waarom hier dan niet bij?
1: Ja, dat is even te sprake gegaan, hè? Ja,
5: eigenlijk alles wat je kan ondernemen als stad zijnde om stad wat meer extra op de kaart te zetten.
1: Ja.
5: Dat moet je denk ik altijd benutten.
1: Oké. Okay. Dan kijk ik naar Janine. Ja. Gisteravond nog op tv te zien. Hè?
7: Ja, leuk hè, bij Sven. Ja. Ja. We hadden een raadsuitje. Dus heel veel mensen uit de raad waren er ook. Dus het was leuk om het een keer mee te maken bij Sven Kokkemans.
1: Goed.
7: Ja. Ja. Over de culturele hoofdstad. We vinden het een heel goed plan om dat te onderzoeken. Het zou pas in 2033 zijn, dus het is over 6 jaar. Dus ben heel benieuwd wat we kunnen betekenen daarin. Of het mogelijk is dat we het voor elkaar kunnen krijgen. Het is natuurlijk ontzettend leuk als het zou lukken. Maar we zijn wel nu nog in de onderzoeksfase. En
1: je bent enthousiast.
7: Dordtse VVD is voor een bruisende stad. Dus daar evenementen is altijd onze.
1: Goed, maar daar gaan we het straks nog even over hebben.
7: Ja.
1: Hoe bruisend te zijn als stad. Sander.
8: Ja, ik ben laaiend enthousiast, Ben. Ik kan niet anders zeggen.
1: Het klinkt bijna alsof je het Eurovision Songfestival gehouden wordt. Zo enthousiast reageren.
8: Nou, het is nog groter, Ben. Het is nog groter dan het Songfestival. Dat is. Frauke zegt het eigenlijk al heel goed. We hebben hier zo'n goede basis om dit te organiseren. Met onze evenementen, met onze culturele sector. Die zelf dus ook aangeven daaraan bij te willen dragen. En ook, het is gewoon een fact of life. In Nederland gaat één stad dat worden in 2033. En ik zou het tot doodzonde vinden. Waarom zouden we die eer aan een andere stad geven? Dat, daar kan ik geen argumenten voor verzinnen.
1: Nou goed, dat is iemand duidelijke taal. En denk van ja, ik had hier natuurlijk ook wat meer willen horen van de wethouder in deze. En dan hebben we het over Dine Kolderwening. En die kon de vraag bij het niet zijn. Maar. Dat gaat dan natuurlijk altijd wel even van ja, daarmee neem ik geen genoegen. Ik wil natuurlijk ook wel iets van je horen. Nou, dan heb ik een epistel gekregen. Luister maar, dan kunnen we er gewoon op reageren. De reactie van wethouder Dineke Oldewening. Het idee om de culturele hoofdstad van Europa te worden spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Maar we staan echt aan het begin van het proces. We vragen de gemeenteraad nu niet om een besluit over een definitieve kandidatuur, maar om ruimte serieus te nemen om te onderzoeken wat er in zo'n kandidatuur Dordrecht en de regio kan brengen. En wat ervoor nodig is. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn natuurlijk de financiën. We gaan de bezuinigingen tegemoet. De financiën. We willen eerst. Wat staat hier? Het komt er even iets tussendoor. Financiën. Eerst goed in beeld brengen welke ambities en ideeën er leven bij de culturele instellingen, ondernemingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, partners in de regio. Welke meerwaarde zij zien om en hoe willen zij, wat kunnen zij bijdragen en welke investeringskracht is, wat natuurlijk ook belangrijk is. Het uitgangspunt daarbij is dat we zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande investeringen en middelen die slim benutten. En we willen onderzoeken welke externe partijen kunnen bijdragen inhoudelijk en financieel. En daarmee zeggen we nadrukkelijk niet dat het geld er is of dat de gemeente bepaalde bedragen gaat investeren. Dat moet juist onderdeel zijn van verkenning. Ook over de schaal willen we niet vooruitlopen op de uitkomst. Maar het initiatief komt vanuit Dordrecht. Maar voor een sterke kandidatuur is de samenwerking met de regio belangrijk. En daarom willen we onderzoeken welke rol de partners in de regio willen en kunnen spelen. Dat geldt voor de inhoud, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de investeringen en de sponsoring. En voor het bidboek geldt dat de gemeenteraad eerst aan zet is. We gaan dus niet alvast vooruitlopen om besluit van de raad als de raad instemt met een voorgestelde verkenning. Kunnen we binnen de kaders. Even kijken, nu schiet het even door. Binnen de kaders, in ieder geval naar het bidboek. Geldt dat de gemeenteraad eerst aan zet is. We gaan dus niet alvast vooruitlopen op een besluit van de raad. En dan komen we bij de kaders uit en die de raad meegeeft voor verder uitwerken van de plannen en concreter maken. En de uitkomsten daarvan komen vervolgens ook weer bij de raad terug. Vooral willen we op een Dordtse manier doen, nuchter en hands-on. We hebben zoveel moois in de stad. Ja, het gaat gewoon niet door, maar. Dan noemt ze eigenlijk al die dingen die we al hebben. Ja, de Santa Run. Nou ja, dat vind ik nou niet zo'n cultureel evenement. Maar goed, dat kunnen jullie misschien wel vinden.
5: Nou, ik heb het meegedaan. Ik vond het wel heel erg cultureel.
1: Ja, jij was heel cultureel. Dat begrijp ik wel.
5: Ja,
1: bijgewerkt.
5: Ja, zijn nog legendarisch.
1: Ja. Goed.
4: En die openbaar.
1: Maar goed. We hebben een cultureel monument hier aan tafel zitten.
5: Altijd hebben we de Zandarun heb ik één keer. Was met weddenschap met mijn dochter. Ja,
1: goed. Maar het gaat er eigenlijk om neer, want we hebben het museum. We hebben natuurlijk ook de vaste dingen in de stad die wel de moeite waard zijn om dat uit te vergroten. En tegelijkertijd wordt er ook gezegd van, dit was naar aanleiding van vragen die ik haar gesteld had. Van joh, hoe zit het met de financiën? Hoe zit het met de regio? Is het sterk op de stad gericht? Is het ook, wordt de regio erbij betrokken? Hoe zit het met de sponsoring? Want we weten gewoon dat uiteindelijk de eigen bijdrage van Leeuwarden, die ook culturele hoofdstad is geweest, dat was iets van rond de 7 miljoen voor de stad. En totaal heeft 104 miljoen gekost. En dat kwam via sponsoring, rijkssubsidies en provinciesubsidies ook nog eens een keer. Eigenlijk moet je zeggen, die 6 miljoen of die 7 miljoen die het misschien Dordrecht gaat kosten, die kun je afschrijven. Kunnen we ons dat permitteren?
7: Maar we hebben ook natuurlijk, kunnen we de sport erbij betrekken. Hè? We hebben hier ook de Tour de Femme gehad. En we hebben in.
1: Maar daar hebben we voor betaald.
7: Jawel, maar we hebben natuurlijk ook, krijg je daar sponsorgelden van. Dus er komt, als je het ook met de sport erbij betrekt, dat is natuurlijk ook gewoon cultureel. Dat moet je hem breder maken. En zo kan je hem natuurlijk op verschillende kanten insteken. Dus laten we het eerst gewoon onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En we kunnen, kijk, er zijn natuurlijk 1000 redenen om te zeggen dat we doen het niet. Maar we laten het eerst eens goed onderzoeken.
1: Mevrouw de Vries, ja.
4: Ja, nou, ik zou het ook niet willen zien als... Die kun je afschrijven. Het is een investering in de stad.
7: Ja.
4: En dat is voor Pro niet per se het doel om... fantastisch als we de culturele hoofdstad worden. Maar voor ons staan de investeringen in de culturele sector voorop. Met de stad die we willen zijn, waarin iedereen meedoet. Dus voor ons is het ook echt wel heel belangrijk om hier de bewoners bij te betrekken. Uiteindelijk is het het doel om dus die culturele sector te versterken voor alle inwoners.
1: Ja.
4: Dus ook de doelgroepen die misschien nu daar minder gebruik van maken, zorgen dat die meedoen. De wijken in, niet alleen focussen op wat er in de binnenstad is. En ik denk dat we daarin heel veel te bieden hebben. En het is echt een investering.
1: Ja, nou kijk, heb je natuurlijk... ik kom zo bij jou, Dick, want jij wilde ook dat zeggen. Bijvoorbeeld kijk naar Almere stad. Die hebben zich ooit hebben ze geïnvesteerd in de Floriade. Ik geloof dat ze daarna aan...
7: aan notenvies.
1: Juist, gelegd zijn. En toen is gelukkig de Zwijndrechtse burgemeester Hein van der Loos er maar heen gegaan als oud-bankier om daar weer oorlogszaken te stellen. Zo'n situatie willen wij niet terechtkomen.
4: Dat gaat met dit ook niet gebeuren. Ik vind de Floriade toch wel van een andere orde...
1: Mm-hmm.
4: Dan het zijn van een culturele hoofdstad. Is veel diverser. Daar kun je veel meer partners bij betrekken. Inderdaad, nou ja, zoals de wethouder ook schetst... het betrekken van de regio. Dordrecht heeft een centrumfunctie. Dus ik vind echt... Ik weet niet, de Floriade heeft denk ik in Almere weinig gebracht voor de bewoners zelf. En ik denk
1: ja,
4: dat
1: rampspoed.
4: En ik denk dat met zo'n wat het bijvoorbeeld Leeuwarden heeft opgeleverd, is echt heel waardevol geweest. En dat kunnen wij hier in Dordrecht ook gewoon realiseren. Dus daar maak ik me geen zorgen om.
1: Ja, Dick.
5: Nou, we lopen een beetje op de troepen vooruit, denk ik. Want we hebben het in eerste instantie hier over een haalbaarheidsonderzoek.
1: Ja.
5: Ik hoor jou 7 miljoen in de eten gooien, maar zover zijn wij nog niet. Hè?
1: Nee.
5: We hebben het over een haalbaarheidsonderzoek.
1: Nee, maar ik heb als vergelijking, dat was het in Leeuwarden.
5: Ja.
1: Maar dat is weer een paar jaar geleden, hè?
5: Nee,
1: de indexcijfers zijn veranderd.
5: Is ook zo. Kijk, aan de andere kant, natuurlijk, je hebt wel gelijk als je het hebt over geld. Geld is geld, natuurlijk.
1: Mm-hmm.
5: En ik lees ook in het stuk, in het raadsvoorstel staat dan wel aangegeven... even kijken, haalbaarheidsverkenning en het opstellen van een bidboek wordt gedekt binnen de huidige begroting.
1: Ja.
5: Dat is prachtig. Maar ik zou ook wel willen weten, en ik hoop antwoord te krijgen van de wethouder voordat we het daar een ja of nee op gaan antwoorden, over hoeveel middelen hebben we het dan? Je kan wel zeggen, het valt binnen een begroting, maar het blijft geld. En als we geld aan potje A uitgeven, is het niet meer ter beschikking van potje B.
1: Nee.
5: En als geld niet opgaat, kan je nog zeggen van god, dan laten we dat terugvloeien naar algemene middelen. Dan heeft heel Dordrecht er wat aan. Dus...
1: Ja,
5: wij zijn positief, maar in ieder geval wel met deze kanttekening.
1: Maar jij wil gelijk al een escape hebben.
5: Nou ja, ik wil eerst wel eens gewoon concreet zien. En voordat alleen maar gesteld wordt op het gebied van financiën... het valt binnen een huidige begroting. Ja, als je het nog breder trekt, dan valt het misschien wel binnen de begroting van heel Dordrecht.
1: Mm-hmm.
5: Ja, dat kan, dat is prachtig. Maar het blijft geld.
1: Maar
5: we moeten de afweging maken.
1: We zijn een centrumgemeente. Dat mag toch ook van een omliggende gemeente die gebruik maken van de centrumgemeente.
5: Ook
1: dat ze ook hem mogen bijdragen.
5: Ook dat,
1: dat
5: zou ik terug willen zien dan, Ben. Ik zou willen zien in eerste instantie van prima, even vooropgesteld. Hè,
1: ja.
5: Wij staan er op zich positief tegenover. Maar
1: ja.
5: Ik zou wel wat meer willen lezen dan alleen dat het binnen een begroting past. Ik zou wel eens willen weten, klip en klaar, platgeslagen, van wat kost dat Dordrecht nu eigenlijk?
1: Ja, dat is duidelijk. Eén kant ben je enthousiast.
5: Maar wel met de handrem.
1: Kijk. Maar ja, dan moet je wel op tijd eraf halen, want slijt het blokken.
5: Ja, slippen en dan, ja. Dat, dan krijg je
1: nee, dat willen we niet hebben.
5: Niet hebben nee.
1: Want dan ga ik toch naar de VVD toe. De VVD staat natuurlijk voor een gezellige binnenstad.
7: Inderdaad.
1: Heel belangrijk.
7: Ja.
1: Maar dit is groter dan een gezellige binnenstad.
7: Ja, dit is gewoon heel breed. We moeten over de stad en ook de omliggende plaatsen meegenomen worden. De regio moet meegenomen worden. En we hebben natuurlijk ook een hele grote maritieme sector. Je kan hem zo groot maken. Het Baggermuseum in Sliedrecht is al een... tot, ja, alles is eigenlijk mogelijk om mee te nemen. We hebben natuurlijk de molens in Kinderdijk. En je kan hem heel groot cultureel inzetten. Dus dat is wel heel mooi,
1: ja.
7: Als dat zou kijken. Maar we moeten het eerst allemaal eventjes gaan onderzoeken.
1: Zien. En dan de grootste enthousiasteling die zegt van... dan hebben we het over Sander, die zegt van... Ja. Wauw, We moeten naar boorden.
8: Nee, maar die handrem van Dick, dat is wel terecht. Hè. Ik bedoel,
1: het
8: is inderdaad
1: te trekken aan die handrem.
8: Nee, dat hoop ik niet. Ik zou hem gewoon even laten. Maar dat je hem hebt, is goed. Want het is juist ook in dit proces dus zo belangrijk dat het om zoiets groot gaat. Hè. Groter dan het Songfestival, concluderen we net. Dat we dat goed gaan onderzoeken. Dat we onderzoeken van. We horen nu geluiden in de stad dat enthousiast wordt ontvangen. Maar welke evenementen kunnen daar effectief aan bijdragen? Waar in de regio kan er effectief bijgedragen worden. Financieel, maar ook qua de activiteiten en evenementen die daarbij horen. En dan wordt dat kostenplaatje gemaakt. En dan komt hij weer naar de raad en dan kunnen we er iets van vinden.
1: Ja, maar het moet snel, hè? Want er is een deadline.
8: Ja, maar die is op zich, dat is nog wel even weg. Er is nu in november, december, einde dit jaar wel een soort aanmeldmoment.
1: Ja, maar dan moet de raad toch ja gezegd hebben?
8: Ja, maar dat is dus nog niet het moment dat we ook daadwerkelijk een definitief witboek gaan indienen.
1: Dat klopt, maar je moet wel op een gegeven moment zeggen van, we gaan even... Ik neem aan dat niet buiten de raad omgaat.
8: Nee, dat gaat niet buiten de raad om. Maar dat aanmelden, dat verplicht nog niet om daadwerkelijk dan een witboek in te leveren. Als dat al miljoenen gaat kosten. En dan alvast die 7 miljoen in de begroting te zetten. Dat verplicht nog in die zin tot niks. Behalve dat we met elkaar het gesprek aangaan hoe we de stad hier mooi in de spotlijn kan zetten. En aan heel Europa kunnen laten zien wat voor bijzondere dingen er tussen de Merwede en de Wiesbos gebeuren.
1: Ja. Wat een slogan, joh. Bijzondere dingen.
8: Die kwam zo uit het mouwtje, hè?
1: Ja, Wiesbos gebeuren, ja. Ja, goed. De gemeenteraad gaat ook bezuinigingen tegemoet. Het wordt de komende tijd wordt lastig. We hebben het al eerder over gehad, althans hier in een interview van Horus. We weten dat er bezuinigd gaat worden. We weten dat het kabinet is nog steeds niet met een begroting gekomen. Er worden sommige dingen gaan wel door. Andere dingen die worden waarschijnlijk gedropt naar de lagere overheden, naar de gemeente, die het dan maar mogen oplossen. En die waarschijnlijk geld gaan kosten. Was dat dan zo'n evenement in een roerige periode waar je misschien moet gaan bezuinigen? Want dat is de vraag die natuurlijk gaat leven bij mensen die zeggen van wij moeten met minder doen. En dan komt er zo'n megaproject, komt hier naar Dordrecht toe. En ja, willen we dat? Die vragen gaan komen. Want de cultuurliefhebbers zullen zeggen ja, we willen het zijn. Maar mensen die verder minder met cultuur te maken hebben, die zullen zeggen, ja, ik wil graag ook wel beleggen op mijn boterham hebben. Of een dak boven mijn hoofd. En dat gaat spelen dan. Sander, D66 als eerste.
8: Nou, het is ook om... Tuurlijk, dit kost veel geld. En daarom onderzoeken we om hoeveel geld dat gaat en hoe haalbaar het is. Het is ook inderdaad een haalbaarheidsonderzoek. Maar laten we ook inderdaad benadrukken dat het een investering is. Als we het hebben over dat Dordtenaren willen dat hier ook goed kan werken en een goede boterham kan verdienen. Ja, dit is supergoed om Dordrecht in de spotlight te zetten. En dat is ook weer goed voor ons vestigingsklimaat. Dat de mensen die van Breda naar Rotterdam rijden, dat ze weten langs wat voor mooie stad ze komen. En dat je hier ook wel wil wonen en werken. Dus die investering, ook in Friesland, elke euro die daarin gestopt is, is 5 keer tot 8 keer teruggekomen. Dus ja, in moeilijke tijden moet je natuurlijk goed blijven kijken en heel goed, elke euro kunnen we maar 1 keer uitgeven. Maar ja, tussen investeringen, voor investeringen, daar moet ook wel ruimte voor blijven als we in de toekomst nog hier een leefbare stad willen hebben.
1: Mm-hmm. VVD, Janine Lammers.
7: Ja, als je kijkt naar de economische spin-off van evenementen. Ja. Dus wat het eigenlijk zo'n evenement teruglevert aan de stad, is bij 3 dagen Big Rivers is dat 15 miljoen economische spin-off.
1: Ja.
7: Dus het is niet, ja, je moet geld investeren in evenementen, wat we altijd al doen. Maar het levert de stad dus ook wat op. En ik denk dat we daar ook een focus op moeten hebben. Dat we niet alleen maar kijken wat gaat het kosten, maar ook wat brengt het de stad. Ik denk dat dat ook een...
1: Dat kun je pas achteraf meten, hè?
7: Ja, dat kan je niet van tevoren zien. Nee. Maar als ik zie... Ik had nooit gedacht dat bijvoorbeeld Sinterklaas... 2,5 uur is de intocht ongeveer. Maar dat levert dus ook een economische spin-off van 2,5 miljoen. Dus als dat soort kleine dingen al zo'n invloed hebben op de stad... ben ik ook wel benieuwd wat zo'n heel groot evenement dan gaat opleveren. Dus... Ik denk dat we dat ook in de berekeningen mee moeten nemen.
1: Ja.
4: Ik wil daar nog wel aan toevoegen.
1: Vrouwke de Vries en dan de Dick.
4: Want inderdaad, ik sluit me echt hier helemaal bij aan. Maar ik vind het ook belangrijk dat we het ook echt voor onze eigen inwoners doen. Zoals ik net ook al had gezegd. En dat die er dus ook gewoon aan mee kunnen doen en willen doen. Dat betekent ook dus een diversiteit aan dingen organiseren rondom die culturele hoofdstad. Zodat verschillende doelgroepen betrokken raken bij dit hele evenement. Ja. Dan doen we het echt voor de hele stad.
1: Goed. En dan, dan komen de nieuwe beelden die straks in de stad staan, die komen ook, denk ik, in zicht. Hè? En oude beelden misschien ook. Hè? Ja.
5: Ja, Dick. Ja, toch een beetje. Tuurlijk. Ik deel het enthousiasme van de vorige sprekers en ik luister met vol enthousiasme naar het nog enthousiastere verhaal van Xander. Maar ik blijf wel benadrukken van natuurlijk de spin-off helemaal mee eens. Dat is over het algemeen wel te doen gebruikelijk. Alhoewel jij een voorbeeld net noemde van de Floriade, meen ik. Dus het zijn niet altijd 100% succesverhalen. Nee. Maar wat mij betreft is er nog altijd wel. Het eerste waar naar moet kijken, en wat is dan het bedrag wat je zou moeten gaan investeren? Als dat een bedrag gaat worden waarbij heel veel dingen meer niet kunnen, ja, dan weet ik niet of ons enthousiasme wel zo enthousiast blijft. En daarnaast moet inderdaad de Dordtenaren moeten er absoluut voordeel bij hebben. En niet alleen om te kunnen naar een evenement toe te kunnen gaan of wat dan ook, maar ik zit ook te denken aan bijvoorbeeld een werkgelegenheid.
1: Ja.
5: Dat met name, weet je. En dat zijn wel de voorbeelden in de landen volgens mij ook dat het ook werkgelegenheid bevordert. En weet
1: je, ja, je moet er beter van worden.
5: Je moet er beter worden. Het moet niet te veel centjes kosten als je hem helemaal plat slaat. Dat is het verhaal.
1: Ja. Ja. Ja. Dan kijk ik toch even naar de SGP.
9: Wat ik tot mijn verbazing eigenlijk nog niet gehoord heb. En daarom wil ik
1: hang hier over de tafel.
9: Hang ik over de tafel heen. Nog net niet bij vrouw op schoot. Maar wat vinden de Dordtenaren er zelf van?
1: Ja, dat willen zij dat? Benieuwd, ja.
9: Dat heb ik nog niet gehoord. Het zal dus een vorm van participatie moeten komen. Waarbij heel duidelijk blijkt. De Dordtenaar is laaiend enthousiast. Anders hoef je niet eens te gaan rekenen, lijkt me.
1: Ja, wat denk je? Was jouw inschatting, voorzichtige inschatting?
9: Nou, ik weet niet of ze zo enthousiast zijn. Ik vraag het me oprecht af. Ja.
1: Ja. Je bent een beetje sceptisch. Ja.
10: Ik las een stukje van Dieneke. En daar stond in. Ik had het even netjes opgeschreven. Dordrecht Marketing heeft bij Partners in de Stad een eerste verkenning gedaan. Het tussentijdse beeld daaruit is dat het labelen van bestaande budgetten en het draagvlak van partners in de stad en regio al een basis kan vormen. Het ondernemersfonds en diverse culturele organisaties moedigen de gemeente aan om deze kans te verkennen. Dus daar heeft zij ook onderzoek naar gedaan. Het is natuurlijk niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen.
5: Ja, precies. Jij bedoelt inwoners en dat.
1: Ja,
5: eens.
1: In ieder geval. Ja, want het was
10: bij de bewoners, want die werken dan in de.
1: Ja, maar de ChristenUnie was toch ook voor burgerparticipatie, hè?
11: Zeker.
1: Ja.
11: Heel
1: sterk
11: SGP ook.
1: Ik zat te wachten wanneer dat kwam. Het kan een feest worden. Dordrecht krijgt de aandacht. Dordrecht krijgt misschien meer aandacht. Laat het zo zeggen. Het is een mogelijkheid om Dordrecht de juiste aandacht te geven. Gelet de geschiedenis van Dordrecht als oudste stad van Holland. Politiek gezien belangrijke mensen geleverd hebben. Die hebben we ook weer inderdaad kalt gesteld. Hè. Daar weten we ook alles van. Maar het is wel, er is een hoop gebeurd in deze stad. Oude stad, eiland, ja, trots, zijn Dordtenaren trots?
5: De gemiddelde Dordtenaar is ook altijd wel koploper in in een cynische ondertoon en een beetje het een beetje zeuren van wat er allemaal niet goed gaat. Weet je, de gemiddelde Dordtenaar mag best wel eens wat trotser zijn op wat Dordrecht allemaal te bieden heeft. Je bracht het net terecht als je kijkt van. De oude historische binnenstad, de natuur eromheen en alles. Op heel veel plekken waar ik met name ook voor mijn werk of privé kom en ik heb het over Dordrecht, ik krijg heel vaak terug van wauw, wat een mooie stad. En je gaat het misschien pas waarderen als je op het moment wanneer je er niet in woont.
1: Ja.
5: En dan komt een tegeltje.
1: En dan krijgen we internationale aandacht als we hoofdstad worden.
5: Nou ja, dat zou inderdaad dat is wel de bedoeling inderdaad. En dat normaal gesproken gebeurt dat volgens mij inderdaad ook bij heel veel van dit soort evenementen. Maar de kritische opmerking van Leen van net van ja, zorg wel voor ook dat de Dordtenaar participeert in gaan we dat wel of niet doen. Maar dat zou misschien wel ook onderdeel moeten zijn van zo'n haalbaarheidsverkenning. En dan weet je zeker dat je ook heel veel draagvlak onder de bevolking hebt.
1: Ja, want dit gesprek, we lopen nu een beetje richting het einde toe. Wat ik gewoon uit dit gesprek opmaak, ik val het maar even samen. Er bestaat enthousiasme, eigenlijk hier aan tafel. Maar er worden een aantal punten meegegeven. Kijk hoe het bij de Dordtenaren zelf ligt. Dan hoor ik alleen zeggen van, leuk plan, maar het moet wel gedragen worden.
5: Ja.
1: Financieel wordt er een waarschuwing gemaakt van Horst. Er moet een goed financieel onderzoek gedaan worden. Inderdaad, wat het stad gaat kosten, maar ook wat het stad gaat opbrengen. En dan verhouding investeringsspin-off. Enthousiasme. Dit is een kans die we niet moeten laten gaan. D66, Sander.
8: Zeker.
1: Ja. En de VVD zegt ook, kijk eens naar de spin-off. Die is geweldig. Als we alleen nog kijken naar een spin-off van Big Rivers. Nou, wat voor spin-off moeten we eigenlijk, kunnen we eigenlijk verwachten van zo'n zo'n heel groot status evenement. Dat is toch uiteindelijk. Ja, en Pro is ook enthousiast.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja,
1: dichter bij de microfoon.
4: Ja, nou, over het idee en vooral inderdaad wat het de culturele sector kan brengen, zijn we inderdaad heel enthousiast over. Ja,
1: ja. Dus daardoor heb ik nog even zeg maar, de cultuurprinses van Dordrecht gesproken, Kitty Kruger. En die zei gewoon van, haal het binnen, dit is de kans voor ons in enthousiasme. Ja. En
7: het is heel goed dat we het gaan onderzoeken gewoon. Dat is het begin en dat is heel goed dat we dat gewoon gaan doen.
1: Ja, goed. Enthousiasme. Nou, komt over niet zo lange tijd komt denk ik al in de raad. De eerste agendapunt denk ik hierover.
8: Ja, hij staat vooral op de agendacommissie voor 13 oktober.
1: Gepland. Ja, dus daar gaan we het mee maken.
5: Ja.
1: Goed. Enthousiasme. Het lijkt ver weg, maar het is niet ver weg. 2033. Ja, sommigen zijn wat ouder geworden. Ik weet niet of je dan nog in de raad zit, Leen. Nee, dat is Leen.
8: Is dat een toezegging?
1: In ieder geval, we sluiten het nu af. Dank voor in ieder geval jullie bijdrage. In ieder geval, het is natuurlijk een beetje vrij uitfilosoferen. Je kan een andere partij hebben horen zeggen van ja, het is nog niet in de raad geweest. Nee, maar dat wil niet zeggen dat je politiek gezien nog hier niet een vrij met elkaar over van gedachten kunnen wisselen. En daar is het ook voor bedoeld. We weten niet hoe het gaat lopen. We gaan het wel vanuit dit programma ook nauw volgen. Zoals gebruikelijk. En ongetwijfeld zal erover geschreven worden in de kranten. Dank voor in ieder geval. Geniet van het weekend. En dank aan Koos van Wijngaarden voor het schrijven. Mijn naam is Ben Caruina. Ik wens je een goed weekend. En tot volgende week. Even wachten. Volgende week is Femke Hameetman van het Dordrechts Museum. De artistiek directeur hier de gast. En die week erop is professor Jacob de Boer. Die een boek geschreven heeft dat 15 oktober uitkomt. De toxicoloog over kif in Nederland. Mijn hoofdgast. In ieder geval.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De overlastgevers die rondhangen bij metrostation Maassluis West zijn voor een deel jonger dan 14. Dat heeft burgemeester De Vries van Maassluis gezegd, schrijft de WOS. Inmiddels is een deel van de groep geïdentificeerd, heeft De Vries laten weten aan de gemeenteraad. Ook zijn 7 fatbikes in beslag genomen. De Vries heeft ook gezegd dat de groep mogelijk achter de autobrand zit afgelopen weekend aan de ververij. Het was vorige week vrijdag en zaterdagavond onrustig bij metrostation Maassluis West. Er werd vuurwerk afgestoken, er werd een bushokje vernield en er ging dus een auto in vlammen op. Maar voor een samenscholingsverbod in Maassluis West is nog geen reden, zegt burgemeester De Vries. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl in de algemene plaatselijke verordening daar geen uitzondering voor is gemaakt. En dus mag het niet, concludeerde de omwonende. De gemeente erkent dat en komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. Dan moet ook de gemeenteraad er wel eens nog mee instemmen. De Irene Wüst-ijsbaan in Tilburg is voorlopig dicht. Door een technisch probleem is het ijs op de baan gesmolten. Hoe de installatie die ijs maakt kon uitvallen is nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk wanneer de ijsbaan weer open kan. De beheerder vindt het jammer om schaatsfans te moeten teleurstellen. Zo staat op de Facebookpagina van de Irene Wüst-ijsbaan in Tilburg. Een mislukte autostunt heeft in Australië voor 10 gewonden gezorgd. Een jongen van 18 wilde een burn-out maken, maar hij verloor de macht over het stuur en reed in op een feestende menigte in het stadje Newcastle. Van de 10 gewonden zijn er 2 ernstig aan toe. Het gaat om een meisje van 5 en een man van 67. De politie gaat niet uit van terrorisme. De jongen zou een ongeluk zijn geweest. De automobilist is wel opgepakt. In het plaatsje stonden duizenden mensen langs de weg om het lokale rugbyteam toe te juichen. Het weer. Het is mooi weer vandaag met zon. Droog 21 graden. Er staat maar weinig wind. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af tot een graad of 8. Morgen hebben we een dag die bewolkt begint. Maar in de loop van de dag zien we wel vaker de zon. En dan wordt dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. N57 Brouwersdam-Middelburg bij Deltapark Neeltje Jans. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud bij Kromvoort als je over de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch rijdt. En op de N280 München-Gladbach-Roermond voor de aansluiting met de A73 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: En wederom zo'n middag waarop dan die zon schijnt. Dat je denkt van, oh wat leuk, dan kan je nog een beetje buiten spelen. Zet de radio er aan, een grenzeloos weekend. Een beetje kijken wat er allemaal gebeurt. Oh, we hebben nog wat tijd over, dan gaan we daar ook nog eens eventjes naartoe. Nou, dat is nou net die middag, grenzeloos weekend. Leuk dat je erbij bent, want we hebben weer nieuws en informatie uit jouw buurt. En ook die van de andere buurten bij ons in de buurt. En zo hebben we een hele grote buurt samengesteld. En die gaat van Barendrecht tot voorbij Gorinchem, Alblasser, Waard, Drechtsteden, alles zit erbij. En je hoort ons op alle moderne mogelijke kanalen vandaag de dag, want we gaan ontzettend met onze tijd mee. Grenzeloos weekend, en dan is het altijd natuurlijk de vraag aan de dames van hoe gaat het dan? Nou, dan kijk ik naar rechts en daar zie ik een enorme leegte. Dat doet pijn. Ach, onze Floortje is er niet vandaag. Maar ze heeft een goede reden en Mere die weet waarom. Goedemiddag, Mere.
1: Hoi, Aad.
0: Hoi.
1: Hi.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Gelukkig. Nou, ik ben blij dat jij er wel bent. Ik zat echt omhoog van, oh, en nu?
1: Ja, dat snap ik wel. Maar nee, ja, Floortje heeft een open dag vandaag. Dus ja, dat is ook wel belangrijk.
0: Zeker, zeker. We hebben het al vaker gezegd. Hè, jullie zijn druk met scholieren, examens, voortgang met wat je na deze school gaat doen. Dus belangrijke periode.
1: Zeker.
0: Voor jou ook?
1: Ja.
0: Hoe staat jouw leven vandaag de dag ervoor?
1: Best druk. Ik heb best een vol rooster, maar ik heb het heel erg naar mijn zin. Mm-hmm. Dus ik heb een hele leuke theatergroep en de klas is gewoon heel rustig.
0: Heel belangrijk voor jou, hè?
1: Ja.
0: Ja, en in je vrije tijd doe je nog meer met dansen?
1: Ja.
0: Dat gaat ook allemaal maar door.
1: Dat gaat ook allemaal maar door.
0: Ja, je hebt ook al zo'n slecht leven, hè?
1: Heel slecht,
0: maar zo leuk.
1: Verschrikkelijk.
0: Geweldig. Zegt, de muziek is vandaag ook verschrikkelijk leuk. Zoals deze platen bijvoorbeeld die we kunnen gaan draaien. Blinding Lights van The Weeknd. Dit is Grenzeloos Weekend. Achter de kloppen zit Timo vandaag. Die zorgt dat we weer allemaal te horen zijn. We gaan straks trouwens nog naar Alblasserdam. Naar de Veteranendag. En we gaan op een rondje kunst. En dat doen we dan in Barendrecht. Verder het leukste en interessantste nieuws bij jou uit de buurt. Met andere woorden, zet je radio een beetje harder. En geniet van deze geweldige komende 50 minuten die nog op de klok staan.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. De toekomst van de driehoeksfeer tussen Ridderkerk, Kinderdijk en Krimpen aan de Lek is onzeker. Het contract met de huidige vervoerder loopt op 1 januari 2027 af en er is nog geen nieuwe vervoerder gevonden. Ook moet de steiger in Krimpen aan de Lek eerst worden opgeknapt voordat deze weer veilig gebruikt kan worden. De drie gemeenten onderzoeken daarom of het veer kan blijven varen en of er vanaf januari tijdelijk een andere oplossing mogelijk is. De website Sliedrecht 24 meldt. Op zaterdag 10 oktober wordt de Tandartsdag Drechtsteden georganiseerd. Voor mensen met ernstige mondzorgproblemen die geen geld hebben voor een tandarts. Ook Carabelli en Mondzorg Sliedrecht doen mee en bieden een gratis noodbehandeling aan. In totaal zijn er zo'n 55 tot 60 behandelplekken beschikbaar in de regio. Aanmelden gaat via Stichting Anders.

0: je nog een plekje vrij. Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij. Ja, zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Grenzeloos weekend.
2: Nieuws uit de buurt.
3: Atos RTV meldt. In het badhuis in Zwijndrecht wordt binnenkort een cursus gegeven over het omgaan met een tablet en mobiele telefoon. De cursus is bedoeld voor mensen die handiger willen worden met hun digitale apparaten. Deelnemers leren onder andere hoe ze apps kunnen gebruiken en praktische handelingen op hun telefoon of tablet kunnen uitvoeren. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. In Ridderkerk is de eerste paal geslagen voor een nieuw Molux monument. Het monument wordt een plek om stil te staan bij de geschiedenis

0: van de Molukse gemeenschap en de komst van Molukkers naar Nederland. Met het slaan van de eerste paal is de start van de bouw officieel gemarkeerd. Het monument moet uiteindelijk een blijvende plek krijgen in Ridderkerk voor herinnering en ontmoeting.
1: Het weekblad De Brug schrijft over het mooie weer. We kunnen nog in de tuin werken. Mensen die tegels uit de tuin halen en planten plaatsen, die maken de omgeving groener en prettiger. Groen zorgt voor verkoeling tijdens warme dagen, helpt bij het opvangen van regenwater en nog veel meer. Tegels die vervangen zijn door groen tellen nu nog mee voor het NK Tegelwippen. Kunt u zelf de tegels niet afvoeren? De laatste rit van de tegeltaxi van dit seizoen haalt maandag 26 oktober uw verwijderde tegels gratis op. Gaan wij muziek drijven aan Zulu. Dit was nog eens een steunplaat bij Frits Spits. Dat is lang geleden. Dit is Too Good To Be Forgotten aan Zulu.

0: You Too and Ordinary Love. Het is een bijzondere dag vandaag. En niet alleen maar omdat het zonnetje schijnt en dat het dan kan, moet je zeggen, niet kunt. Maar zometeen begint ook in Alblasserdam dan de gezamenlijke Veteranendag. Een moment om stil te staan en respect te tonen voor de inzet van veteranen. Maar waarom is dat zo belangrijk volgens de burgemeester van Alblasserdam? Dat is burgemeester Jan-Willem Boersma. We gaan het aan hem zelf vragen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Leuk dat u even tijd heeft om met ons te praten over de Veteranendag. Per slot, we staan aan het begin van deze mooie middag.
1: Zeker, ja.
0: Om even te beginnen. Jullie doen met 3 gemeenten een Veteranendag organiseren. Waarom is dat?
1: Dat klopt. Daar zijn wij 3 jaar geleden mee begonnen. En dat was, wij deden altijd samen met Papendrecht de Veterranendag. En Sliedrecht dat apart. Toen hebben we gezegd, laten we het samen doen, want dan kunnen we er een wat grotere dag van maken, wat meer mogelijkheden. En sinds die tijd nodigen we dan de veteranen uit en hebben een gezellig samen zijn met eten erbij, met sprekers, met muziek erbij, om echt gewoon daar extra aandacht aan te geven.
0: En daarom is dat dus gedaan en zijn gelijk de gemeenten genoemd. U heeft zelf laten weten, van, ja, het is belangrijk om stil te staan bij de inzet van de veteranen en om respect voor hen te tonen. Waarom?
1: Klopt. Nou, omdat veteranen eigenlijk zich hebben ingezet, korter of langer geleden, voor vrede en veiligheid. Die worden op pad gestuurd. Die zetten zich in voor anderen. Ja, betekenen daarmee ook heel veel voor vrijheid, vrede en veiligheid. Ook voor ons, maar ook in andere landen. En dat is iets waarvan wij het belangrijk vinden om daar gewoon ook waardering aan te geven. En dat ook gewoon vandaag publiekelijk te laten zien.
0: Ja, er komen natuurlijk straks heel veel veteranen. Is het bekend hoeveel veteranen uit deze 3 gemeenten komen? Er zijn er vast weer heel veel.
1: Ja, dus de laatste stand die ik hoorde was zo rond 80, denk ik. Dat is dan met partners erbij. Er kan iets meer zijn inmiddels. Dat is een behoorlijke groep. Er zijn veteranen die hebben er niet zo'n behoefte aan. Die komen niet. Maar ik merk de afgelopen 3 jaar dat het toch een behoorlijke club is uit de 3 gemeenten die bij elkaar komen. En die het ook fijn vinden om elkaar weer eens even te spreken.
0: Ja, nou is het natuurlijk ook zo dat wij vaak denken van veteranen, dat zijn toch die mensen uit de Tweede Wereldoorlog die achter een rollator lopen. Maar die tijd is al lang geweest, hè?
1: Die tijd is geweest. Wij hebben nog wel een aantal veteranen die in Nieuw-Guinea hadden gezeten destijds. Maar je ziet dat in de loop van de jaren, ja, dat is jong en oud tegenwoordig, hè? De club oudere veteranen wordt steeds kleiner, maar er komen ook nieuwe veteranen bij. Nou, veteranen die in Mali hebben gezeten of iets langer geleden Afghanistan. Er zitten ook wel mensen bij die bijvoorbeeld in Libanon hebben gezeten. Dat is alweer heel wat jaartjes terug.
0: Ja, en die lopen nu nog inderdaad wel zonder rollator doorgaans door het leven heen. Dus ja, die kunnen ook zeker heel mooie verhalen vertellen. Over verhalen vertellen gesproken, dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Want die mensen die zitten vol met verhalen.
1: Ja, dat klopt. We hebben dit jaar ook wat extra aandacht gegeven aan de verhalen. Dus ook gewoon tafels georganiseerd dat mensen vanuit verschillende missies met elkaar de ervaringen kunnen delen. Maar ik merk de afgelopen jaren, als we bij elkaar aan tafel zitten, dan komen de verhalen vanzelf los. En dat is voor een deel het uitwisselen van de ervaringen en de tijd die ze meegemaakt hebben. Maar er zit soms ook gewoon, ze hebben ook hele moeilijke dingen meegemaakt. En dat is ook wel wel intens als ze dat delen, merk ik.
0: Ja, en ze kennen allemaal het gevoel, dus je praat op niveau, zo gezegd.
1: Nou, dat klopt. En je merkt gewoon per missie, dat is soms wat verschillend qua gevoel, hè? Maar de mensen van verschillende missies die bij elkaar zitten en die, noemen ze wat, in Afghanistan gediend hebben of jaren geleden in Libanon zaten met elkaar. Ja, die spreken dezelfde taal uit die tijd.
0: Ja, exact dat. Heeft u zelf straks ook verhalen om met hun te delen?
1: Nou, ik heb ik hou een korte toespraak waarin ik mijn waardering uitspreek. En waarin ik ook aandacht geef aan de mensen om de veteranen heen. Hè. Dus de partners, families, vrienden. Want dat vergeten we wel eens. De veteranen die komen terug uit gebieden waar ze hele heftige dingen hebben meegemaakt. En dan gaat het leven gewoon weer door. Maar zij komen met hun verhalen, met hun indrukken. En soms nog erger komen zij thuis. En dat heeft soms ook heel veel effecten op de directe omgeving, op families en gezinnen.
0: Ja, die moeten onderling hun verhalen ook kunnen delen, mensen waarmee ze kunnen praten. Is dat eigenlijk bij ons in de buurt mogelijk? Zijn er plekken waar ze, behalve dan deze Veteranendag, terecht kunnen?
1: Nou, ze hebben sowieso Papendrecht en Amsterdam, die hebben gezamenlijk een comité, zeg maar. Dat geldt ook voor Sliedrecht. Mm-hmm. Dus die kunnen elkaar ontmoeten. Je ziet bij sommige gelegenheden, 4 mei, de doodherdenking, komen veteranen regelmatig bij. En dan spreken ze elkaar. Vanuit het Veteraneninstituut worden er wel dingen georganiseerd. Maar ik denk dat er ook een hele groep veteranen is die elkaar weinig spreekt en die misschien niet zozeer de mogelijkheden om het gesprek aan te gaan weten te vinden.
0: Ja, dan hebben we straks de middag in Alblasserdam. Een deel is besloten volgens mij en een deel is voor het publiek toegankelijk. Wat is dan het programma? Wat kunnen wij zien?
1: Nou, het openbare deel dat is voor het gemeentehuis op het plein.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een stukje militaire ceremonieel. Dat is het hijsen van de vlag. Dat is het tattoo-signaal, een minuut stilte. Om ook te denken aan alle militairen die omgekomen zijn. Het Wilhelmus. En dan gaan we met de hele club veteranen naar de overkant, naar Landvast. Waar dan het besloten deel is. En dat zijn die tafels om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dat is eten met elkaar. Dat is s'avonds een lezing van Marco Kroon. De drager van de Willemsorde.
0: Zeker.
1: En dat is het besloten deel. En we hebben nog een aantal militaire voertuigen op het plein staan. Nog wat kraampjes vanuit Defensie. Dus om ook gewoon nadrukkelijk te laten zien.
0: Ja.
1: Dit jaar voor gekozen om ook gewoon publiekelijk de Veteranendag voor een deel te vieren.
0: Ja, en dat niet alleen. Ik neem aan dat de doorsnee veteraan ook beschikbaar is om even een praatje mee te maken en hun ervaringen ook met de burger te delen.
1: Ja, nee, zeker hoor. Dus de mensen kunnen ze ook aanspreken dan. En dat geeft hen ook de mogelijkheid als ze willen om hun verhalen wat breder te delen.
0: En dat is mooi dat kan. Het gaat straks beginnen. Hoe laat is straks?
1: Om 3:30 begint het officiële programma. En dat begint met het vlaghijzen.
0: Ja.
1: Vanaf 2:30 ongeveer staan buiten al wat kraampjes en de militaire voertuigen klaar. Dus kunnen mensen gewoon rondlopen. Maar 3:30 start echt het programma.
0: Dus de mensen die hebben nog even de tijd om dan naar het centrum van Alblasserdam te komen. Hè? En
1: zeker.
0: Dan kunnen ze alvast informatiestands vinden, de veteranen vinden en die militaire voertuigen. En dan over 2 uur van nu, dan is het zover. Het mooie moment.
1: Ja, waarop... dan is het zover. En iedereen is van harte welkom bij het openbare deel.
0: Ja, ik begreep ook van tevoren, en daar hadden we het een beetje over aan het begin van het gesprek. U vindt het heel belangrijk om de mensen respect te tonen en stil te staan bij de veteranen. Namens de 3 gemeenten, Hoe staat dat?
1: Hoe bedoelt u dat precies, die vraag?
0: Nou ja, hoe belangrijk is het namens de 3 gemeenten om deze Veteranendag te organiseren?
1: Oh, dat vinden we heel belangrijk. Dus daarom doen we het ook elk jaar, zeg maar. Hè. Dus naast de landelijke Veteranendag hebben we van onze 3 gemeenten de lokale Veteranendag. Ik vind het heel belangrijk om ook de veteranen die waardering te geven. En dit jaar hadden we qua locatie ook de mogelijkheid om daar een stuk in het openbaar te doen. En vind het ook heel belangrijk om gewoon ook breder te laten zien die waardering en het respect voor veteranen wat we hebben.
0: En jullie hebben er ook nog eens mooi weer bij.
1: Zeker, het is prachtig weer.
0: Ja.
1: Echt, ik begon vanochtend met de molen lopen, de molens. Ja. En vanmiddag hebben we dan de Veteranendag. Dus het is wat dat betreft een hele mooie dag.
0: Een geweldige dag in de Alblasserwaard. En daar moet ook zeker van en genoten worden, maar ook de waardering uitgesproken worden. En dat kan dan allemaal zometeen in Alblasserdam. Mag ik u danken voor de tijd, burgemeester Jan-Willem Boersma.
1: Graag gedaan. Ja.
0: Graag voor nog eens. En straks zeker een bijzonder mooie bijeenkomst met de veteranen. De hartelijke groeten. En voor nu een grenzeloos weekend.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. In bezoekerscentrum De IJsvogel in Ridderkerk is de hele maand oktober een nieuwe schilderijen-expositie te zien. De schildervriendinnen Dita Maris en Janine Overgouw tonen er samen hun werk. Ze hebben ieder een eigen stijl. Maris schildert vooral dieren en landschappen, terwijl Overgouw haar eigen ontwerpen en technieken heeft. De expositie is te bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag.

0: Leuk is dat we een tijdje in de top 40 Edge of Desire van Jonas Blue en hoe zeg je dat? Malive?
1: Denk het wel.
0: Ja? Ja? Denk het ook, hè? Ze hebben zich niet voorgesteld aan mij.
1: Nou ja, dat is een beetje moeilijk, hè, om te bepalen hoe je zijn naam uitspreekt.
0: Hij zegt, we hebben een hele chaotische uitzending vandaag. En dat is doorgaans als Aad achter de microfoon zit het geval. En vandaag is dat niet anders. De burgemeester was wat lastig om in de lijn te krijgen, maar dat is dan uiteindelijk gelukt. En de volgende item gaat eigenlijk al net zo moeilijk. We zouden het gaan hebben over een kunstroute in Barendrecht. Helemaal aan de rand van ons uitgezendgebied eigenlijk. Maar toch interessant. Want volgende week dan is daar het rondje kunst. Wat vroeger de kunstroute was. Misschien heb jij er ook wel een beetje verstand van. Jij kent Henriette, dus jij weet ook vast alles van kunst. Want zo gaat het dan, hè? Toch, Mere?
1: Een beetje misschien wel, ja.
0: heb jij een beetje verstand van kunst überhaupt?
1: Nou, redelijk. Ik weet niet wat je van verstand van kunst houden bedoelt.
0: Nou ja, ik heb er sowieso geen verstand van. Ik begrijp kunst niet. Maar dat is op zich niet erg. Want dat schijnt een bepaald gevoel te zijn om kunst te begrijpen. Weet niet.
1: Ja, dat zou ook. Ik denk dat je er wel open voor moet staan. Vooral voor de wat abstractere kunsten. Dat het wel iets is wat je moet interesseren om het te willen begrijpen. Of willen bedenken, wat vind ik hiervan.
0: Ja, duidelijk. Nou, goed. Weet jij een beetje hoe dat gaat daar in Barendrecht? Volgens mij gaan ze nou niet gewoon exposeren, maar in een winkelruit, in de etalage. Wat is dat voor geks?
1: Ja, het komt natuurlijk weer terug. De kunst, het is rondje kunst. De kunstroute was natuurlijk vroeger. En het is nu 2 dagen waar er inderdaad een soort van etalage kunst getoond wordt. En dat je daar eigenlijk naar kan kijken. Dus je kan een heel mooi rondje maken en eigenlijk allemaal kunstwerken. Terwijl je langs loopt of langs fiets of even stilstaan, kan je bekijken. Volgens mij.
0: Ja, en dan is het gelukkig volgende week niet meer van het mooie weer. Dus dan sta je daar in een niet overdekt winkelcentrum in de etalage te kijken.
1: Ja, op zich er zijn nog wel redelijk wat stukjes waar je overdekt kan staan of waar je heel even kan schuilen. Oh. Maar paraplu meenemen is wel handig.
0: Dat is dus wel handig. Maar dat is volgende week pas in Barendrecht. Het hele weekend gaan ze dat doen. Op zich wel slim dat ze het etalage doen. Want er hoeft niemand thuis te zijn, bij wijze van spreken. Je kan toch kijken.
1: Ja, precies. Dat is wel handig inderdaad.
0: Ja, zouden ze het daarom hebben gedaan, denk je?
1: Ik denk het wel. Want in Barendrecht zijn natuurlijk ook nog met de zondagsrust. Ja. Dus dan kan je ook gewoon zonder dat de winkels open zijn, kan je toch nog steeds kijken.
0: Ja, handig joh. Zeg, wij zitten natuurlijk hier in heel de buurt, hè, tot of voorbij gooien met onze uitzending. Heb jij het idee, want volgens mij ben jij zo kunstminnend als wat, in tegenstelling tot mij. Als ik nou uit Sliedrecht kom, uit Gorinchem kom, uit Bleskensgraaf kom, noem eens een plaats. Is het dan leuk om naar Barendrecht te fietsen volgende week en kunst te kijken?
1: Hey, normaal zou ik zeggen nee, Barendrecht is heel saai. Maar nu het is het wel waard, denk ik. Want het is gewoon heel interessant om te zien wat andere kunstenaars maken. Of een kijk op bijvoorbeeld hoe teken jij een bloem. Dat is heel interessant om te zien. Mm-hmm. Het is misschien leuker als je een praatje kan maken. Maar dat is natuurlijk net een beetje waar je ook zelf voor open staat. Maar het is zeker waard.
0: Ja, dus volgende week naar Barendrecht. En ik denk dat het dan alleen maar bij de Middenbaan is, in het centrum van Barendrecht.
1: Volgens mij wel, maar ik weet het niet helemaal zeker.
0: Nee.
1: Ik zou het je niet.
0: Die hebben een website, daar staat het allemaal op van de rondje kunst. Dat kun je zo opzoeken, zeker wel. Hey, eigenlijk had Henriette hier zullen zitten om dat te vertellen. Ik heb geen idee waar ze is gebleven, want gisteravond laat, toen hadden we ze contact over. Maar ze stapt zo de deur binnen, krijg ik net van de techniek te horen. Dan praten wij even door, Mere, want jij hebt overal verstand van. Is dat niks voor jou om eens een beetje kunst te maken? Schilderen of andere spannende dingen?
1: Nou, ik kan dus echt totaal niet tekenen. Dus dat is dan weer net niet waar ik wat mijn roeping is. Maar ik ben wel beter in het gewoon spelen of het dansen ervan. Dat kan ik wel.
0: Ja, dus dat is ook kunst.
1: Dat is ook kunst, zeker. Ja.
0: Ja. Hey, er wordt op de deur geklopt. En dan zou je zeggen, van zou Zwarte Piet achter de deur staan? Maar die zijn nog niet in het land, hoewel de pepernoten wel zijn. En zo laag? Dat kan niet, hè? Maar ze moet naar binnen komen dan. Ja. Ja, maar dat durft ze niet.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, omdat ik het over Zwarte Piet had. Ik denk.
2: Naar het toilet.
0: Oh, naar het toilet. Ik weet het niet meer. Wat gaan we allemaal doen dan?
1: Hebben we nog een plaatje staan?
0: Dus hebben we nog een plaatje. Ja, joh, we hebben nog een plaatje staan. En in de aftiteling zeggen: leuk dat je er was, gezellig. We gaan Die Wack draaien met Long Way Home. Dit is Grensloos Weekend. We zijn weer helemaal compleet. Het is chaos, troef. Maar volgende week gaan we naar Barendrecht. En straks mag Henriette nog even dag zeggen. Dan, het is niet anders. Geniet van Die Wack.

0: We gaan zo even praten met iemand die niet Henriette heet, maar...
1: Ria,
0: goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, leuk dat je er toch nog even bij kan aanschuiven dan om te vertellen over het rondje kunst in Barendrecht.
1: Ja.
0: Nou, onze meer heeft de honneurs eigenlijk wel een beetje waargenomen. Om het helemaal deze chaos compleet te hebben. Er hangt storm in de lucht. De herfst gaat van de week echt dan beginnen en dan loopt alles een beetje raar.
1: Dat klopt.
0: Ja. Ja. Volgende week hebben we dat rondje kunst in Barendrecht.
1: Ja, in Barendrecht, ja. Vanochtend hadden we de aftrap in Barendrecht.
0: Mm-hmm.
1: Dat begon om 12 uur met de wethouder. En er werd het een en ander onthuld. En daar konden mensen weer op tekenen en alles. Dat was ook leuk. En aardig wat mensen op de been. Begon om 12 uur. En we zijn daar net vandaan. Heel veel mensen op de been gebracht. Dus dat was ook heel leuk. Dus iedereen zegt, volgende week dan komen we bij iedereen kijken. Dus het enthousiasme is er.
0: Maar het is toch niet bij iedereen? Het is toch alleen in de etalages?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, dat zal ik jou vertellen.
0: Ja.
1: Nee, heel de maand oktober hangt het werk in etalages op de middenbaan in Barendrecht.
0: Uh-huh.
1: Dat is echt heel leuk. En net heeft Henriette alles met een grote, hoe heet zo'n ding?
2: Een schabloon.
1: Schabloon.
2: En stoepkrijtspray.
1: Ja.
0: Oh.
1: Aangegeven van, kijk, daar hangt kunst van een van ons.
0: Uh-huh.
1: Dus dat is mooi. Dus nu hebben de mensen al een beetje kennis met ons gemaakt. Die met ons meeliepen om te kijken van waar hangt alles en wat heeft die of die. En van de week 10 en 11... 10 en 11
0: oktober.
1: Ja, dan opent iedereen van de kunstenaars zijn deuren, haar deuren. En dan van 12 tot 5, tenzij anders vermeld in de folder...
0: Mm.
1: Kan je bij de kunstenaars komen kijken.
0: Ja, en wat is nou zo leuk om... We zijn er tot voorbij, goor ik hem uit met dit programma. Als ik nou uit Sliedrecht kom of uit Hardingsveld of Amsterdam...
1: Ja.
0: Wat is het meerwaarde om naar Barendrecht te komen?
1: De meerwaarde. Ik vind dat wij een heel afwisselende groep kunstenaars hebben.
0: Mm-hmm.
1: En het echt de moeite waard is om deze te gaan bekijken.
0: Okay.
1: En dat er... Kijk, we hebben wat werk natuurlijk in de etalages hangen. Maar de mensen hebben nog veel meer mooi werk staan.
0: Ja.
1: En,
0: ik hoor over hangen. Praat nou alleen over schilderijen of wordt er ook geboetseerd of gehakt?
1: Ja, er zijn ook. Er is werkelijk van epoxy is er. Een vrouw die weeft, die heeft prachtige mooie weefsels. En kralen en alles. Weer een ander is een zijde schilderes. Nou, dat ziet er ook prachtig uit. En wat hebben we
2: beelden.
1: Nog meer? Beelden.
2: Beelden, ja.
1: Ook heel bijzonder. En dan ga je ook echt het atelier in boven op zolder om te kijken wat ze allemaal maakt. En ze exposeert ook veel in het buitenland. Dat is ook al een teken dat ze mooie spullen maakt.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben zelf fotografe. Ook
0: dat leuk.
1: Ja, en dan met name naar echt koude gebieden. Ik ben natuurfotografe. Dus dat is ook altijd een andere wereld voor de meeste mensen om dat dan te zien. Dus, en dan vind ik het ook leuk om daarover te kunnen vertellen. En dat is denk ik ook de meerwaarde. Dat je bij de kunstenaars thuis kan gaan kijken.
0: En dat is allemaal volgend weekend. 2 dagen lang.
1: Ja, 2 dagen lang.
0: En jullie hebben vast een website waarop we dat allemaal nog eens kunnen bekijken. Voor de mensen die nou helemaal in deze chaos van deze middag in de war raken.
1: Ja, dat kan wel.
2: Het is een beetje een lange naam.
0: Oh.
2: www.studiofacet.nl. Facet is FACET. /rondjekunst2026.
0: En als je gewoon rondje kunst Barendrecht intypt bij je zoekmachine, vind je het
2: misschien
0: ook
2: vind je het dan ook. En we hebben ook nog een Instagram pagina Kunst uit Barendrecht.
0: Okay.
2: Dus daar kun je ook allemaal foto's zien van de kunstenaars en de etalages en de kunstwerken.
0: Nou dames, bedankt voor je komst en je uitleg. Kort en hevig was het. Maar, volgende keer spreken we dat anders af.
1: Ja.
0: En,
1: dan gaat nou, het heel fijn dat we hier mochten zijn eventjes. En jij bedankt voor de honneurs waar te nemen. Tuurlijk.
0: Zo is het. Mirre, nog wat leuks volgende week?
3: Ik ga naar musical toe met school.
0: Oh, ik ga mee.
3: Openingsvoorstelling. Dus,
0: leuk joh. Hey, dat gaan we later horen van je. Bedankt voor je bijdrage.
3: Ja.
0: We moeten er recht uit, want ze staan met zwepen achter me. Van wegwezen in de studio uit. Dankjewel Timo. We gaan met de muziek van het goede doel eruit. Tot aan het nieuws gaan we jullie allemaal een grenzeloos weekend wensen. Allemaal in de buurt. Geniet nog even van het mooie weer, zolang het nog kan. En dat is niet zo lang meer, want de herfst die komt eraan. Er komt storm en veel meer ellende. En daarna gaat het sneeuwen. Ik moet er allemaal niet aan denken. Het was compleet vandaag. Volgende week, dan zijn we er weer met grenzeloos weekend. Graag tot dan. Het goede doel.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schech in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A27 Breda, Gorinchem. Bij industriegebied Havelingen 9 kilometer file vanaf Geertruidenberg een kwartier vertraging. De N57 Brouwersdam Middelburg bij Kamperland 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En inmiddels een uur vertraging voor het verkeer op de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond. 4 kilometer file voor de aansluiting met de A73. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: de ANWB. De meeste vertraging op dit moment op de N280, Mönchengladbach richting Roermond. Vanaf de Duitse grens ben je een uur langer onderweg. Verder oponthoud op de A27, Breda richting Gorkum. Vanaf Hank heb je 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de N57, Brouwersdam richting Middelburg. Vanaf Burghaamstede staat er 6 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dat komt door de Marathon van Zeeland. En verderop op de N57 tussen Kamperland en Vrouwenpolder nog eens 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schech in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N57, Brouwersdam richting Middelburg. Tussen Kamperland en Vrouwenpolder ben je een kwartier langer onderweg. Dan naar de N280 richting Roermond. Tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 4 kilometer file met 55 minuten tijdsverlies. En tot slot de N629, Oosterhout richting Dongen. Voor Kaatsheuvel staat 3 kilometer file met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ANWB. Vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 40 minuten extra reistijd. Dan naar de N278 richting Maastricht. Voor Maastricht-Cannes staat 2 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de N280 richting Roermond. Tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73. 4 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Door een ongeluk op de A27 Breda richting Gorinchem heb je vanaf Geertruidenberg een uur extra reistijd. Verder oponthoud op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73. 4 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A27 richting Gorkum. Voor de Merwedebrug staat 11 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg heb je een kwartier extra reistijd door de grenscontroles. En tot slot de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73. 4 kilometer file met een uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A27, Breda richting Gorinchem. Vanaf Geertruidenberg ben je een kwartier langer onderweg. Dan grenscontroles op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg een kwartier tijdsverlies. En tot slot de N280 richting Roermond. Vanaf de Duitse grens tot aan de aansluiting met de A73. 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: vertraging door grenscontroles op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg ben je een kwartier langer onderweg. Op de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen afrit Helvoort en afrit Comfort 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot slot de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 3 kilometer file met 25 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schech in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond, tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73, staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh hey, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.
6: Drechtstad FM.
0: 5 FM.
6: Oh hey, jouw stad.
0: Saturday.

0: Salt FM. Final Saturday.
1: Ja, goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Final Saturday hier op jouw Drechtstad FM. Dit is Final Saturday. Het is vandaag alweer zaterdag 3 oktober 2026. Ja, ik moet altijd even nadenken, want was dat ook alweer? Dan moet ik even stiekem spieken. Oh ja, het is het derde van vandaag alweer. En de tijd gaat zo ontzettend snel. De dagen vliegen voorbij, dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Dit is jouw Drechtstad FM. Dit is jouw Final Saturday op deze prachtige zaterdagavond. Met een heerlijke openingsplaat van de Pet Shop Boys. En hoorde Domino Dancing uit het jaar 1988. Wat hebben we nog meer? Zometeen hebben we de maand van de week voor je. We hebben weer een lekkere top 3 voor je klaarstaan. Het weerbericht van Meteo Obbelzadam komt voorbij om 6:30 en nog een keertje om 7:30. En verder natuurlijk hebben we een top 3 voor je. En we hebben de maand van de week. Komt allemaal weer lekker voorbij. De nieuwsfeiten van Drechtstad en omgeving, zeg maar. Gaan we straks allemaal behandelen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Zometeen maand van de week. Maar dit is een lekker nummer van Duran Duran. And I don't want your love.

0: Ja, lekker hoor. Jackie Correa, mooi, Set Me Free. Dat was de maand van de week. De maand van 12 november 1986, moet ik zeggen, inderdaad. Eens even kijken. We zijn toe aan een nieuwsfeit. Ja, inderdaad, want het is kwart over zes geweest.
1: Direktstad FM. Final
0: Saturday. De Natuur- en Vogelwacht Albaswaard die organiseert op donderdag 22 oktober een bijzondere lezing over de natuur- en vogelwereld van Suriname. En spreker is Koos Leeuwenstein, die afgelopen jaren meerdere keren door het Zuid-Amerikaanse land reisde. En wat begon als een culturele reis in 2018, groeide uit tot een grote passie voor de Surinaamse natuur. En tijdens zijn laatste bezoeken trok Leeuwenstein met een gids diep in het regenwoud en maakte hij kennis met de enorme variatie van landschappen, dieren en vogels. En met vogels en filmbeelden neemt hij bezoekers mee langs tropische regenwouden, rivieren, natuurgebieden en laat hij de kleurrijke vogelwereld van Suriname zien. En ook vertelt hij over de cultuur van het land, zijn persoonlijke ervaring.

0: Ja, dat was dan weer de top 3 van 12 november 1988. Op 3 hoor je de Beerpapa Girl rappers en We Rule. En op 2 hoor je Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. En zojuist op 1 Womack & Womack en Teardrops.
1: Direct FM. Final
0: Saturday. Ja, dan zijn we gekomen aan een tijdstip van 6:30. Dus het is tijd voor het weerbericht van Meteo Amsterdam. Eens even kijken, wat vanavond is er een afwisseling van opklaringen en bewolking of sluierbewolking. En de meeste bewolking vinden we in het westen en noorden. Het blijft vrijwel overal droog en vooral landinwaarts koelt het flink af en later ontstaat plaatselijke nevel of mist. Er is nauwelijks wind en deze is meest zwak en variabel. Dan gaan we even kijken wat we vannacht krijgen. Dan zijn er vooral dieper landinwaarts brede opklaringen en in de kustgebieden komen meer wolkenvelden voor en lokaal ontstaat nevel of mist. En later in de nacht maakt het uiterste noordwest of westen kans op wat regen of een bui en elders blijft het droog. Er is nauwelijks wind en het koelt af tot 7 graden in het binnenland en 12 tot 15 graden direct aan zee. En de wind die is meest zwak uit uiteenlopende richtingen. Morgenochtend begint lokaal met nevel of mist. En verder zijn er vooral in het zuiden en oosten zonnige perioden. En in de kustgebieden komt meer bewolking voor. En het blijft nagenoeg overal droog. En de wind is overwegend zwak uit uiteenlopende richtingen. En morgenmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. En het blijft droog. En de temperatuur die blijft tot met 18 tot hooguit 22 graden te hoog voor begin oktober. En de wind is variabel en veelal zwak. Dit weerbericht kun je even teruglezen als je dat wil. Dat kun je doen op meteoamsterdam.nl onder het kopje verwachtingen. Ik ga lekker verder met de plaat. Ik heb een maxi-single voor je uitgezocht van Fox the Fox en Precious Little. Jazeker, Diamond.

0: Ja, toch wel lekker plaatje. Bros en I Owe You Nothing uit het jaar 1988.
1: Fiesta FM, Final Saturday.
0: Ja, de politie die heeft twee verdachten opgepakt voor een ontvoering en een woningoverval van 2 maanden geleden. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd, waarna haar woning in Rotterdam werd overvallen. En daarbij werden de overige bewoners bedreigd en vastgebonden. En de nachtmerrie voor de 20-jarige vrouw uit Rotterdam begint op donderdagavond 30 juli rond 22 uur 's avonds. Op een carpoolplaats in Papendrecht wordt ze ontvoerd en daarna wordt ze in Oud-Alblas achtergelaten in een afgesloten auto. En ze weet zichzelf rond half twaalf s'avonds te bevrijden en schakelt met behulp van een omstandende politie in. Dit bericht kun je natuurlijk nog even nalezen als je wil. Dat kun je doen op rtvpaardrecht.nl onder het kopje nieuwsfeiten. Okay. Dit is Final Saturday. Dit is jouw Drechtstad FM. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want we hebben nog veel meer lekkere muziek voor je. We gaan lekker eens even kijken. Wat heb ik nog meer? Oh, dit is ook wel een mooie plaat van Jazz and the Plastic Population. And the only way is

0: Rechtsstad FM. Final
1: Saturday. Ja, inderdaad. T-Pow hoorde jij in China 1988. Lekkere plaat in ieder geval om die weer eens te draaien. Gebeurt niet zo heel erg vaak. Ik zag hem staan en ik dacht, die doe ik zaterdagavond even lekker erbij. Inderdaad. Zometeen, jazeker. Het is alweer zover. We gaan zometeen naar de nieuwsfeiten. En dan gaan wij, ben ik weer terug na 7 uur. En dan gaan we weer lekker verder met het tweede uurtje. Final Saturday. Waaronder de coverplaten van vanavond. Ga je straks allemaal horen. Het weerbericht uiteraard. En een lekkere top 3. En tot aan 7 uur. Een lekker plaatje van Vinyl uiteraard. En dat is er eentje van de Raw Band. Clouds Across the Moon. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot zo meteen.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je ervan afvalt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond, tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73, staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.
7: Drechtstad FM.
0: 7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.
7: Drechtstad FM.
0: 7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.

0: Kerst.fm. Final Saturday.
1: Jazeker, welkom terug in het tweede uur van Final Saturday met een heerlijke plaat van Curdy and the Boombox. En dat blijft als zo'n heerlijk plaat, Black Kisses. Inderdaad, we zijn weer terug in de tweede uur. Dit is Final Saturday, dit is jouw Drechtstad FM. Met zometeen de maand van de week. En ook weer een lekkere top 3 staat helemaal voor je klaar. Ik ben er helemaal klaar voor in ieder geval. En dat is hier ongeveer 35 graden in de studio bij mij, zeg maar. Dus het is, hoe zeg ik dat? Het is gewoon hoogzomer hier binnen. Maar dat maakt niet uit, we gaan lekker door met de muziek. Zometeen maand van de week. Maar dit is een lekker plaatje van Cadans uit het jaar 1982. En ik heb het over In het Donker.

0: Dorp en Papendrecht. En 1 liter benzine kost daar slechts €2,35. En dat blijkt uit een onderzoek van verzekeraar en vergelijkingssite Independent. En Independent die heeft het onderzoek de benzineprijzen van maandag 28 september vergeleken. En in totaal zijn 2488 tankstations in Nederland dat onderzoek meegenomen. Independent die heeft de data verkregen van de Petrolview. Petrolview, een van de grootste leveranciers van benzinepompdata in Europa. Ja, dat is sowieso, blijft sowieso erg duur, vind ik. Maar goed, we gaan eens aftellen naar de tijd dat het weer wat bijvoorbeeld 1,50 per liter of zo. Joh, dat is redelijk, vind ik dan, zeg maar. Maar goed, dat zal nog wel een beetje gaan duren, denk ik. Dit is Final Saturday. Dit is jouw Drechtstad FM. Met een lekkere top 3. En die komt helemaal uit het jaar 19... Inderdaad, 86. En dan moet ik wel even kijken, want 1986 zei ik. Dat klopt. Zometeen gaan wij naar het weerbericht van Meteo Amsterdam. Het weerbericht, maar dat is om 19:30. We gaan eerst even luisteren naar de top 3 uit het jaar 1986.
1: Nummer

0: Kerststad FM. Final
1: Saturday. Ja, inderdaad. Je hoorde de top 3 van. Eens even kijken. 28 juni 1986. Op 3 hoorde je Sam Cooke, Wonderful World. En op 2 hoorde je Patti LaBelle. Samen met Michael McDonald en On My Own. En zojuist hoorde je Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately. Oké, het is 7:30 geweest. En het is tijd voor het weerbericht van Meteo Amsterdam. Eens even kijken, want wat gaan we vanavond krijgen? Vanavond is er een afwisseling van opklaringen en bewolking of sluierbewolking. En de meeste bewolking vinden we in het westen en noorden en neemt van het noordwesten uit langzaam toe. Het blijft vrijwel overal droog en vooral landinwaarts koelt het flink af. En later op de avond ontstaat plaatselijk nevel of mist. Er is nauwelijks wind en deze is meest zwak en variabel. Komende nacht zijn er vooral dieper landinwaarts brede opklaringen en in de kustgebieden komen meer wolkenvelden voor. En lokaal ontstaat nevel of mist. En later in de nacht maakt het uiterste noordwesten, west of noordwesten, een kans op wat regen of een bui. En elders blijft het droog en er is nauwelijks wind en het koelt af tot 7 graden in het binnenland en 12 tot 15 graden direct aan zee. En de wind is meest zwak uit uiteenlopende richtingen. Dan gaan we eens even kijken wat we morgen krijgen. Morgenochtend begint lokaal met nevel of mist. En verder zijn er vooral in het zuiden en oosten zonnige perioden. In de kustgebieden komt meer bewolking voor. En het blijft nagenoeg overal droog. En de wind is overwegend zwak uit uiteenlopende richtingen. Morgenmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. En het blijft droog. En de temperatuur die blijft met 18 tot hooguit 22 graden te hoog voor begin oktober. En de wind is variabel en veelal zwak. Dit weerbericht kun je natuurlijk even teruglezen als je wilt. Dat kan op meteoamsterdam.nl onder het kopje verwachtingen. Ga ik lekker verder met muziek. Zometeen gaan wij naar de coverplaat. Ik heb 2 coverplaten voor je. Welke dat er zijn ga je straks horen. Maar dit is een plaat uit het jaar 1981. En Keith Marshall en Only Crying.

0: lekker door 1981. Lang geleden, maar lekkere plaat. Keith Marshall en Only Crying. Maar goed, we zijn toe aan de coverplaten van vanavond. En de eerste coverplaat is er een van Data Chat. En Stop the Message in the Grandmaster Flash en the Furious 5 cover. En daarna krijg je er gelijk nog een te horen. En dat is dan eentje van Mark O. en Fate to Grey. Hier zijn ze.
1: Yo, Mel, you see that girl, man?
2: Yeah, man.
1: Yo, this sound like Cowboy, man. Yo, what's up, buddy?
2: Yo.
1: Yo, it's Quill and Raheem, man.
2: Yeah, I'm going out.
1: What's up for tonight, y'all?
2: Yo, we can go down.

0: Kerststad FM. Final
1: Saturday. Ja, je hoorde nog Donna Summer en State of Independence in het jaar 1982. Maar goed, alle goeds komt er eind, zeg ik. En helaas is ook kan dit programma Final Saturday vanavond, zaterdag 3 oktober 2026, weer een einde gekomen. En de tijd gaat zo ontzettend snel, dus zo 8 uur inderdaad. Oké, ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren naar Final Saturday. Dit is jouw Drechtstrandse Rijm nog steeds. Blijf lekker luisteren naar de andere programma's hier. En ik zou zeggen, maak wat van je weekend, maak wat van je zaterdagavond, maak wat van je zondag en doe het rustig aan in ieder geval. Nog één plaatje te gaan en dat is er één van Robin Beck en I Swear the Nights. En dat was een plaat afkomstig van het album Underneath uit het jaar 2013. En dat is dan tevens de laatste plaat voor vanavond. Ik zou zeggen, doe voorzichtig en graag tot volgende week.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schech in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Styles.
7: Drechtstad FM.
8: Abruptly, the sound ceased.
9: All with the program.
10: Ladies and gentlemen,

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond, tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73, staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Rechtsstaat, jouw radio. Rechtsstaat FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de Algemene Plaatselijke Verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond, tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73, staat 2 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh, yeah.

Alleen voor jou. Altijd dezelfde dag, dezelfde tijd en natuurlijk wereldwijd. The Beat Company. Be there. DJ Roy Scherpenzeel. In the mix.

Every week, same day, same time. TBC, The Beat Company. House, dance, techno, trance, new disco, and soulful. The Beat Company. In the mix. Alleen voor jou. Altijd. Dezelfde dag, dezelfde tijd. En natuurlijk wereldwijd. The Beat Company. Be there. TBC, The Beat Company.

techno, trance, new disco, and soulful in the mix.

Da. In the mix. Alleen voor jou. Altijd. Dezelfde dag, dezelfde tijd. En natuurlijk wereldwijd. The Beat Company. Be there. House. Dance. Techno. Trance. New disco. En soulful. The Beat Company. In the

0: House and Dance Mix. Only the coolest house, dance, techno, and trance music on the web. Non-stop.
1: DJ Roy Scherpenzeel.
0: Non-stop.
1: In the mix. Alleen voor jou. Altijd. Dezelfde dag, dezelfde tijd en natuurlijk wereldwijd.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond, tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73, staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: The Beat Company.

In the mix, non-stop. The TBC House and Dance Mix. Alleen voor jou, altijd.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond, tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73, staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
3: Drechtstad FM.
4: One would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
5: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je kijkt of luistert, want het wordt live uitgezonden bij Drechtstad FM. En natuurlijk via TikTok live kan je dat bekijken. Voor de mensen die dat denken van, hè, het is toch van de nacht van zaterdag op zondag. Ja, dan luister je naar een herhaling bij Drechtstad FM of bij Atos Radio. Kan allemaal. We gaan in ieder geval 2 uur lang weer heerlijke techno, nieuwe techno draaien. Die mix ik aan elkaar. Paul Henderson. We hebben weer leuke namen. We beginnen gelijk goed met Neatech en Hypno Dubby. Dat is de titel van de plaat. Dan hebben we nog Marco Bailey. Komt er voorbij. Heb ik zo snel gezien. Drum Complex. Wat hebben we nog meer? Percy X. Nou goed. Genoeg om... genoeg om 2 uur te vullen. Dan meer zelfs, dus we moeten even doormixen. In ieder geval 2 uur lang techno op jouw radio.

Ja, dan zit het er alweer bijna op voor dit uur dan. Zometeen in de tweede uur zijn we gewoon weer terug. En dan hebben we nog hele grote namen die voorbij komen. Marco Bailey, onder andere. We gaan een remix draaien van Mark Broom. Mr. Mark Broom heeft die remix gemaakt. En zoals beloofd, Percy X komt ook nog voorbij. Zometeen allemaal dat in het tweede uur. Dus graag tot zo na het nieuws.

0: stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond, tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73, staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
3: Drechtstad FM.
4: No one would have believed.
5: No one would have believed.
4: That it would come to this. On this radio station, the best house in techno.
6: Paul Henderson.
4: Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
7: Welkom terug bij het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je nog kijkt of luistert. Ja, we gaan dit uur ook weer volstouwen met de nieuwste techno. Vaak niet ouder dan een dag zelfs. En dat doen we dus gelijk goed. Dan beginnen we met... Wie is dit? Sen en 256 Colors. En het nummer heet Atomo. Daar beginnen we mee. Zo tegen wat opbouwen naar wat heftiger spul, zoals je elke week al gewend bent. Dus zeker blijven luisteren. Nog een uur lang techno op jouw radio.

dan zit het alweer bijna op voor deze week. Mocht je er geen genoeg van krijgen, dan kan je dat altijd natuurlijk terugluisteren bij de uitzendingen gemist van RTW Papendrecht. Brecht FM. Of bij Atos Radio. Want het wordt ook eens een keer herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Brecht FM. Dus als je op vrijdagavond luistert, dan kan je dat morgen weer. En ja, nu gaan we dus dan mee stoppen. Maar dat wordt wel weer ook op SoundCloud gezet. Dus dan kan je ook weer andere uitzendingen terugluisteren. Ik moet ook nog een aantal van de weken ervoor eigenlijk nog uploaden. Die zijn eigenlijk nog niet geplaatst. Dus er komen nog heel veel dingen op SoundCloud. Kijk voor meer informatie op www.basicbeats.nl. Ik ga nog een plaatje achteraan plakken. En dan hoop ik dat je genoten hebt en dan graag tot volgende week.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM, 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.